0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
3: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Daar vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieus ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van...

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscay kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. Ook in Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag na een chemische reactie in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd tweede in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: Op Tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman.
1: De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
0: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen.
2: Under the sea.
0: Vanmiddag tussen 12 en 6.
1: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

0: luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog altijd in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar hij is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem daarna dood. De man had vorig jaar alles geprobeerd het terrein van het Witte Huis op te komen. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overleden geliefden vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk zijn. In Congo is veel wantrouwen richting hulpverleners. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Komende woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder, het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon, het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: tijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè? Brabant.

0: zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel, wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En verder buiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel wat.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje gekocht.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel...

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk, gezellig.

0: Had jij ook een trainingspak en een kaal koppie?
1: Tering, het kriebelt.
2: Of was jij te druk met het voeren van je Tamagotchi?
0: Je herbeleeft het vanaf vrijdag in het Omroep Brabant 90's Weekend. Allemaal aan de computer, een mobieltje op zak, knotsgekke muziek. En nog veel meer goede en slechte tijden. Uit de jaren 90.
3: Oh, god.
0: Dus studeer dat dansje maar vast weer in en luister naar Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is gisteren om het leven gekomen in het Leukemeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem vervolgens dood. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder. Het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
4: Om

0: Je kent ze wel en hebt ze vast al eens gezien.
1: Maar zo dichtbij, dat zie je normaal nooit.
0: Wat gebeurt er in de Beekse Bergen als niemand kijkt?
1: Hoe leven de dieren echt?
0: En wat maken hun verzorgers elke dag mee?
1: Ontdek het in het nieuwe seizoen van Op Safari.
0: Dichterbij dan je denkt. Nu te zien op Brabant Plus.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overledige geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaatsen aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Zonnig en zomers warm. In het noorden wordt het vandaag zo'n 25 graden. In Limburg kan het 30 graden worden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, joh, joh, joh. Een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
5: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes.
6: Van Brabantse bloopers.
0: Tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Vizie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks. We'll be right back.

0: Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. De toestand van de man die zaterdagavond gewond raakte bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis is stabiel. Hij is niet in levensgevaar, maar ligt nog wel met een schotwond in het ziekenhuis. Bij de schietpartij opende een man het vuur op een bewakingspost en werd doodgeschoten door beveiligers. In 20 landen begint een campagne die aandacht vraagt voor kinderen die vermist raken nadat ze zijn weggelopen naar een onveilige thuissituatie. De actie richt zich op mensen als leraren of buren die een reeks van signalen herkennen bij kinderen. Dat zegt de voorzitter van Stichting Amber Alert.
1: Niet graag naar huis willen gaan is meermaals bijvoorbeeld blauwe plekken. Belangrijk is om die signalen te herkennen en om te voorkomen dus dat een kind wegvlucht en vermist raakt.
0: Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. Een podiumplek was voor hem best een verrassing, zei hij tegen Viaplay.
2: Yeah, I would say a little bit of a surprise to be on the podium, but for us of course it's still a great result. We made some really positive steps forward, but I also know that we can do better and that's what we'll focus on.
0: De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. En de Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. Ook morgen veel zon en dan iets warmer, 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
7: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
10: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
13: Nu al wakker, Maarten Kortlever.

0: Talk Talk en It's My Life. Een hele goede morgen.
1: Nu al wakker. Omroep Brabant.
0: Jonge, jonge, jonge, wat worden we verwend, hè, met dat weer. Het houdt maar niet op. Heerlijk zomersweekend al gehad. En dan is dit de verlenging van het weekend. Tweede Pinksterdag. Welkom bij Nu al wakker. Want het is ja toch een soort van weekenddag. Dus dan is Nu al wakker met extra veel goede muziek om jouw maandag op te starten. Ja, het voelt een beetje gek om je maandag op te starten. Maar dat is toch echt zo. Tipje van de sluier. Teddy Swims zie ik. Ik zie Coldplay. Ik zie Electric Light Orchestra. En ik zie Sarah Larsson. Om maar even wat te noemen. Verder moet je het maar gewoon op je af laten komen. Net als het uitgebreide weerbericht. Ga ik ook even doornemen. En nou ja, rustig aan zou ik zeggen. Hè? Geniet van het weer. Want dat wordt ook vandaag prachtig. Maar dadelijk alle details. Portugal the Man. Feel it still. Hoor je zo meteen. Eerst naar Rihanna en Unfaithful.
2: Wakker worden in het weekend.
1: Nu al wakker met

0: Had jij ook een trainingspak en een kaal koppie?
1: Tering, het kriebelt.
2: Of was jij te druk met het voeren van je Tamagotchi?
0: Je herbeleeft het vanaf vrijdag in het Omroep Brabant 90s Weekend. Allemaal aan de computer, een mobieltje op zak, knotsgekke muziek.
3: Busje komt zo,
0: en nog veel meer goede en slechte tijden. Uit de jaren 90.
4: Oh, geen kost.
0: Dus studeer dat dansje maar vast weer in en luister naar Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

blijft een grappig verhaal. Dit bandje timmerde al albums lang aan de weg. En het deed nooit niks totdat in één keer patsboom dit een hit werd. En wat voor hit, een wereldhit. En daarna bleef het ook weer stil. Ja, ze zijn nog steeds bezig, maar we horen er helemaal niks meer van. Nou, dat geldt niet voor de volgende man uit de VS. Want die scoort hit na hit na hit, ja. Al zingt hij bij wijze van spreken de vogeltjesdans, dan nog wordt het een hit, denk ik. Teddy Swims en zijn nieuwste, die heet Mr. Know-It-All. En je hoort hem hier bij...

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Hughes Corporation en Rock the Boat.
1: Ik moet nog zo veel doen vandaag, plaat.
0: En die is er altijd op zaterdag, maar ik dacht, hup, ik doe hem vandaag op maandag ook, omdat je misschien van alles en nog wat moet gaan doen. Ik moet in ieder geval even zorgen dat er vanavond misschien wel een barbecue aan kan, want dat is toch wel heel erg fijn, denk ik, met het weer. Maar verder, rustig aan, maar toch een duwtje in de rug voor iedereen die dat wel kan gebruiken, muzikaal gezien dan. Het is vandaag Pinksteren. Hoe flauw is het dan om iets met Pinks te doen? Ja, ik vind het, het mag gewoon, hoor. Hoe flauwer, hoe beter. En ik dacht meteen aan deze plaat, want dit is gelijk goed met die... Het trapt af met die drums en dan de gitaren erbij en dan die mondharmonica zo... We gaan los. Aerosmith en Pink, vandaag.
1: Ik moet nog zo...

uit de jaren 80. Princess and Say I'm Your Number One. Nu al wakker op Omroep Brabant. Zometeen maar eens even gaan kijken naar het uitgebreide weerbericht. Wat gaan we krijgen de komende week? Eerst ILO.

dat hij dan net een vleugje zonniger is. Ja, oh man, wat een weer, wat een weer en wat een zonnetje is het toch. Vandaag 28 graden, een dag om in te lijsten. Morgen voorspellen ze 30 graden. Ja, moet ik nog maar zien, maar ze voorspellen 30 graden, misschien ergens in de tuin. Dat kan natuurlijk nooit zo lang goed gaan, hè? Nee, dat kan ook niet goed gaan. Daarna, dan maken we wel een duikelingetje. Dan gaan we weer naar temperaturen zo 21, 22, 23 graden. Maar vind ik ook prima. Dat is prima. Het hoeft geen 30 graden te zijn. Dat is allemaal weer een beetje net aan de warme kant, hè? En de rest van de week gewoon zonneschijn. Ja, niks meer aan doen. Een flauw windje uit het noorden. En prima weer dat deze kant op komt. Vandaag genieten dus. En ik dacht, nou, laat er dan nog een beetje een lekker... Een beetje tropisch liedje bij pakken. Gloria Estefan en de Miami Sound Machine en Bad Boy. Dat is ook altijd prima, toch? Dat is lekker, toch? Ja, dat dacht ik wel. Goed, je luistert naar Nu Al Wakker op Omroep Brabant. Het weer hebben we gehad. Nu, Gloria Estefan dus. En de Miami Sound Machine. En straks, dat is ook wel mooi. Dat blijft een mooi liedje. Danny Vera en Marlon Pichel, oude Omroep Brabant.

Prachtig liedje, was niet voor niks. Omroep Brabant tipplaat een paar weken geleden. Danny Vera en Marlon Pichel en Try Again. Kijk, we gaan een klein beetje het volume opschroeven.

Sarah Larsson, Antlers Live, daarvoor Hard to Handle van de Black Crowes. Laatste liedje van dit eerste uurtje Nu al wakker. Op deze tweede Pinksterdag is er eentje om een klein beetje bij weg te dromen. Ja, dit is toch fijn als iemand dat vandaag gewoon even tegen je zegt. Of doe eens gek, zeg het gewoon even tegen die ander. Hè? Heb ik jou al gezegd dat ik van je hou? Dat ik je aardig vind, enzovoorts. Nou, doe dat maar eens. Van Morrison doet het in ieder geval even voor. Tot aan het nieuws van 8 uur.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
2: Peugeot.
3: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg-app en dan kun je eindelijk zeggen.

0: En sommige daarvan niet voldoen aan wetten en regels. Ook zijn de apps riskant voor mensen die bijvoorbeeld de taal niet goed spreken, zegt redacteur Sander Zuurhaken.
1: Dan heb je toch liever een assistent of jijzelf als arts die doorvraagt, zodat je goed begrijpt wat er nou eigenlijk echt speelt. En daarom doen ze het liever zonder die app en doen ze het eigenlijk op de ouderwetse manier.
0: Als artsen de apps niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Doel is dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen van huis weglopen. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan hulpinstanties. Ron Jans heeft als trainer in het profvoetbal afscheid genomen. Zijn ploeg FC Utrecht verloor gisteren van Ajax in de finale van de play-offs. Hij sluit zijn loopbaan dus af met een nederlaag, maar gaat nu genieten van zijn pensioen. Zijn AOW stroomt al even binnen, zegt hij.
2: Ik heb al sinds vorig jaar oktober heb ik AOW. Ik kreeg zelfs nog wat vakantiegeld erbij. Dus we gaan 2 dagen naar de Veluwe, dat kan net uit.
0: Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden. In het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
8: Dit is Omroep Brabant. Met nu
9: al wakker, Maarten Kortlever.

0: En dansen van start dit tweede uurtje van Nu Al Wakker met Daft Punk.
1: Nu Al Wakker.
0: Ja, het is een beetje symbolisch. Nog een keertje Nu Al Wakker, want het is maandag, tweede Pinksterdag. En ik ben er nog een keer, want het is nog een beetje weekenddag. Dus 3 dagen achter elkaar Nu Al Wakker, wat een feest. Om daarbij wakker te worden met lekker veel goede muziek. Om de maandag op te starten. Straks Ilse de Lange. Ik zie Soft Cell. Ik zie Alex Warren en John Mayer. Om maar even wat te noemen. Nou, verder een plaatje van een plaat dadelijk. Maar ook tegelijkertijd Maartse muziek in je moerstaal. Dat zijn altijd de rubrieken die ik zo heb in het weekend. Een muzikale rondreis langs plaatsen die bezongen worden. Dat is 1 op zaterdag. En op zondag altijd Maartens muziek in je moerstaal. En die heb ik nu gecombineerd. Hop, tot 1. Nou ja, super combi. Dus dat betekent een Nederlands liedje waarin een plek wordt bezongen. Straks hoor je precies hoe en wat. Het weer vandaag om door een ringetje te halen. 28 graden, zonnetje erbij. Ho, ho, ho, ho. Niks meer aan doen. Komt goed, komt goed. Rolling Stones, die nieuwste, In the Stars. Dat is een dikke plaat, die komt er zo meteen aan. Eerst even een rustig liedje van Prince. Dit is Diamonds and Pearls.
1: Maarten Kortlever.
2: Nu Al Wakker.

0: En nog een maandje of twee, dan ligt de nieuwe plaat in de winkel van de Rolling Stones. Ben heel benieuwd wat dat gaat worden. De eerste single is in ieder geval helemaal fantastisch. In the Stars. UB40 in Afrika Bambaataa nu. Dit is Reckless.
1: Recklessly, you lost that love. That love, baby. Recklessly, you lost that love.

0: Jackie Wilson en The Sweetest Feeling.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Schitterend.
0: Nou, dan even een bijzonder liedje. Je hoort het bijna nooit op de radio. Zij is ook niet echt een radioartiest, omdat ze veel te alternatief is. Een beetje moeilijk ook. Moeilijke muziek. Maar dit is dan nog een van de meest toegankelijke, omdat het ook, misschien wel de grootste hit is. Maar dan moet je hit wel met een korreltje zout nemen. Hij heeft niet hoog in de hitlijsten gestaan. Dus hit tussen aanhalingstekens. Tori Amos, Amerikaanse zangeres die al heel lang aan de weg timmert. En al heel veel platen heeft uitgebracht. En ook een hele trouwe schare fans heeft. Echt wel. Alleen nooit hit scoort. Omdat het net misschien ietsjes te moeilijk is. Maar ach, weet je, dat maakt niet uit. Ik heb hem nu geïntroduceerd. Ga er eens goed voor zitten en goed luisteren naar dat prachtige liedje uit de jaren 90 van haar. Dit is Cornflake Girl.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Schitterend. Je kan er ergens gelukkig mee zijn, hè?
2: Omroep Brabant.

Elze en Baby Get Higher. Straks is het de beurt aan Maarten's muziek in je moerstaal. En een plaatje van een plaat in één. Een Nederlands liedje waarin een plaat wordt bezongen. Het is gelukt om deze tweede Pinksterdag Best of Both Worlds te maken. Om er maar eens een Engelse term bij te halen. Dat allemaal zo dadelijk. Eerst naar die dikke nummer 1 hit van Alex Warren. Dit is Fever Dream.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Heartbreak Warfare. Ja, weet je, het gaat niet altijd goed als de relatie uitgaat. Dan wil je elkaar nog wel eens de tent uitvechten. Joe Mayer zong erover.
1: Plaatje van een plaats.
0: We gaan op reis en tegelijkertijd Maarten's muziek in je moerstaal doen. Dat zijn de twee rubrieken die ik op zaterdag en op zondag heb. Ik heb ze gecombineerd. Een Nederlands liedje over een plaats. En die plaats ligt ook gewoon in Nederland. Ik denk dat het er vandaag heel erg druk gaat zijn. Omdat het ook aan zee ligt. En het is vandaag gewoon heerlijk weer, 28 graden. Dus ik denk dat heel veel mensen een beetje verkoeling aan de kust gaan zoeken. En waar kun je dan beter naartoe dan richting Scheveningen? En net achter Scheveningen, daar ligt Den Haag. Jawel, Den Haag. En dan voel je hem al aankomen natuurlijk wat er bezongen gaat worden. Het officieuze volkslied misschien wel van Den Haag. Schravenhagen. Harry Klorkestein, ofwel Harry Jekkers van het Klein Orkest. Hè? Klorkestein, Klein Orkest. Een anagram heet dat, geloof ik. Al die lettertjes, die zitten er keurig in. En het betekende een hele grote hit in de jaren 80. En ik dacht, ja, laten we die er dan nog eens bij pakken. Ik zou best nog wel een keertje in mijn leven in Moerwijk willen wonen. Nou, hartstikke leuk. Die pak ik erbij. Vandaag Maarten's muziek in je moerstaal. In plaatje van een plaats. Sferen Harry Klorkestein en Den Haag.
1: Dit is Omroep Brabant.

0: Harry Klokkenstein, OO Den Haag. En daarmee einde van deze Nu al wakker. Het zit er helemaal op. Zometeen Christian Westerveld met Weekend. En daarna een mooie speciale muzikale middag op deze tweede Pinksterdag. Stef Special is er namelijk 6 uur lang met de allermooiste liedjes uit films. Ja, de beste filmmuziek. Stef is natuurlijk een enorme filmfanaat, dus die heeft het allemaal bij elkaar gezocht. Van Dirty Dancing tot aan Despicable Me, bij wijze van spreken. Verschrikkelijke ikke. Happy Pharrell komt vast langs. Maak er een hele mooie tweede Pinksterdag van. Houdoe.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel 6.000 euro. Kijk op volvocars.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zet sinds dit jaar huisartsen onder druk om zorgapps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Het zijn apps die patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken bij de dokter. Huisartsen twijfelen vaak of die apps medisch verantwoord zijn. En als ze die niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. Ze krijgen per patiënt 1 euro minder vergoeding voor andere zorg. Het mogelijke verlies loopt in de duizenden euro's per praktijk. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer. Dat melden organisaties die bemiddelen in conflicten tussen buren aan de NOS. Ze hebben vaker te maken met mensen die zich verward gedragen of taalproblemen hebben. Maar er is ook een andere groep, zegt deze buurtbemiddelaar.
10: Ouderen die alleen wonen en als ze licht gaan dementeren, ja, kunnen ze problemen krijgen met hun directe omgeving.
9: Er is weer

0: van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was sinds half maart niet meer in actie gekomen door een blessure. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Het weer, het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en dan wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: En dit is Omroep Brabant. Een zeer goede morgen op deze maandag. Het zonnetje schijnt. Tweede Pinksterdag, dus een wat andere programmering. Hè. Daarom hoorde je Maarten tot 9 uur. Dus ook geen keigoeie morgen, maar een extra editie van Weekend met mij, met Christian, tot 12 uur. Ik ga je ik ga je niet onder druk zetten. Ik ga je wel een dilemma voorleggen dadelijk, muzikaal gezien. Hoor je straks meer over. En we willen natuurlijk alles weten over dat weer. Want het wordt weer een warme dag. Lijkt zelfs nog een beetje warmer te worden dan gisteren. De details krijg je straks van de vrienden van Plaza.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets depont.nl.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
8: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
9: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud. De dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar. Ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
10: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biesbos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
12: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
13: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
12: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
14: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
15: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
16: Mijn papa verkoopt stoelen.
17: In Mil, Reuzel en Riethoven.
18: Op een mooie Pinksterdag.
19: Dit is Omroep Brabant.

0: Al Jarreau en Morning op Omroep Brabant.
1: Dit is Weekend
2: met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Met Pinksteren plakken we gewoon een dagje aan het weekend vast. En vandaar dat we vandaag ietsje anders klinken dan op een normale maandag. Maar het is ook geen normale maandag qua weer. Ook al niet, daar hoor je straks meer over natuurlijk. Gisteren was ik er niet op de zondag. Als je vaste luisteraar bent van Weekend, dan is je dat misschien opgevallen dat John er was. En misschien heb je me ook nog wel even voorbij zien komen als, nou ja, laten we zeggen, iemand in een mooie bijrol bij een registratie van de Europa Run. Want die gaat vandaag ook nog door Brabant heen. Een fantastische sponsortocht is dat. Twee routes, eentje vanuit Parijs richting Rotterdam en eentje vanuit Twente richting Rotterdam. En die Franse route vanuit Parijs die komt dus ook door Brabant. Heel veel Brabantse teams die meedoen. En dat doen ze dan om geld in te zamelen voor het goede doel. En in dit geval is dat om nog wat levensvreugde en wat levenskwaliteit toe te voegen voor mensen die door kanker zijn getroffen en daar ook niet meer vanaf komen. Fantastisch doel. Als je daar een kleine bijdrage aan wil leveren, dan ga even naar europarun.nl. Daar kun je heel makkelijk vinden hoe je een beetje kunt doneren. Zou heel mooi zijn. Ik ben nog wel een beetje oververhit, want ik heb de hele dag in de zon gestaan. Op zich helemaal niet erg hoor, als je zag hoe die mensen zich moesten inspannen. En ook vandaag weer chapeau, chapeau. Ik ga even met je doornemen wat er in het nieuws is. Ja, en één berichtje, daar word je dan gelijk weer een beetje koud van. Want dat zal je toch overkomen als kind. Want 5 kinderen die deelnemen aan een voetbalkamp in Rijen, die hebben gisteravond tijdens een bosspel een verschrikkelijke ontdekking gedaan. Want ze vonden namelijk een man die overleden was en ook al een tijdje daar in het bos had gelegen. Kinderen zijn natuurlijk opgevangen door hulpdiensten. De meeste kinderen die op het kamp waren, hebben gelukkig niks meegekregen van wat daar is gebeurd. Tijdens een bosspel gisteravond tegen de sportvelden aan deed een aantal kinderen die ontdekking. Ze moesten zich verstoppen voor ouders en kwamen daarbij op plekken waar normaal gesproken niemand komt. Ja, en dan kun je dus ook inderdaad dingen vinden. En in dit geval een overleden man vinden waar je normaal gesproken dus niet tegenaan loopt. Deze man heeft er al een tijd gelegen dus. En er is geen misdrijf in het spel geweest. Dat laat de politie wel weten, maar schrikken was het natuurlijk wel. Waar je ook van kunt schrikken, hoe hard er af en toe gereden wordt. Bijvoorbeeld op plekken waar je dat echt niet moet doen als er aan de weg wordt gewerkt. Want dan zijn er gewoon mensen die langs de weg hun werk doen. En dat is bijvoorbeeld op de A4 bij Dinteloord. Daar moesten liefst 9 automobilisten bij een controle afgelopen nacht hun rijbewijs inleveren, omdat ze niet te hard reden alleen maar. Ze reden meer dan 50 kilometer te hard. Die snelheidscontrole vond plaats vanwege de geluidswal die daar wordt geplaatst. Plaatselijk mag je daar 90 kilometer per uur rijden. Er was er één bij die na correctie 84 kilometer per uur te hard reed. Vandaag is het ook de dag dat Willem II wordt gehuldigd voor het behalen van promotie naar de eredivisie. Dus extra feestelijk rood-wit-blauw randje aan de dag voor Tilburg vandaag. Meer nieuws zie je op de website en op de app van Omroep Brabant. En dan zie je er ook nog wat plaatjes bij ook nog. Hier is Douwe Bob en Slow Down.

dag dat het alleen maar zonnestralen regent. Rain on me op Omroep Brabant. Ik zal daar eens even een weerman gaan opzoeken, want ik had er een verwacht, maar nog niet gevonden. Gaat wel lukken. Hoor je zo dadelijk hoe het verder gaat. En ik heb straks een muzikaal dilemma voor je. Het is inmiddels 9 minuten voor 9:30. En misschien dat je al weet welke muziek je nu hoort. Ja, nu weet je het zeker wel. Als de synthesizer erbij komt. Bruce Springsteen en de Streets of Philadelphia.

0: Streets of Philadelphia. Bruce Springsteen, uit de film Philadelphia ook. Over films gesproken en film en muziek gesproken. Nou, we hebben het al heel vaak aangekondigd. Het gaat vanmiddag gebeuren, hè. Stef die gaat de beste 70 platen, volgens hem, nou ja, en we vertrouwen hem natuurlijk, draaien van muziek die iets met film te maken heeft. Dus dat wordt wat moois vanaf 12 uur. Over mooi gesproken, dat kun je ook wel zeggen over het weer. Berend van Weerplaza, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, zeker voor mensen die eigenlijk al van een hele vroege zomer houden. Dat kun je gerust wel zeggen, toch?
1: Zeker, ja. Nee, het is uitzonderlijk warm deze dagen voor de tijd van het jaar. En ook vandaag, tweede Pinksterdag, gewoon weer overal zon overgoten. Op dit moment temperatuur. Die ligt inmiddels al ruim in de 20 graden. En vanmiddag wordt het gewoon weer zomers warm. Met zo'n 28, 29 graden op de meeste plekken. Zeer lokaal sluit ik zelfs een tropische 30 graden ook niet helemaal uit. Er staat ook maar weinig wind. Dus het is ook gewoon weer echt volop zomers vandaag, ja.
0: Ja, en het is nog niet op.
1: Nee, zeker niet. Nee, sterker nog, de temperatuur die gaat er nog een schepje bovenop doen. Want morgen wordt waarschijnlijk de warmste dag van deze reeks met zomerse dagen. Dan wordt het gewoon in heel de provincie tropisch warm. Met 30 tot lokaal misschien wel 33 graden.
0: Als je me nou 33 graden?
1: Ja, dat zou zomaar kunnen morgen inderdaad. Zeker in stedelijke gebieden is dat het geval. Dus dat is echt wel zeer heet natuurlijk voor de tijd van het jaar. Waarschijnlijk ook de warmste 26 mei wordt het dan sinds het begin van de metingen. Wederom ook gewoon overal zon overgoten. Morgenavond, dan komt er geleidelijk wel wat koelere lucht vanuit het noorden richting ons land. En in Brabant wordt het dan woensdag nog steeds gewoon zomers warm. 25 graden, maar natuurlijk wel wat minder heet dan die dag ervoor. Dus ja, we zijn voorlopig nog niet af van deze zomerse taferelen. De een vindt het heerlijk, de ander vindt het net warm. Maar het houdt nog wel even aan, want ook de dagen en na woensdag, dan lijkt de temperatuur juist wel op te gaan lopen. En dan blijft het gewoon droog, volop zonnig, met temperaturen die dagelijks uitkomen rond 27, 28 graden.
0: Juist.
1: Ja.
0: 33 zeg morgen dus.
1: Ja, dat is. En als we vandaag dus heel lokaal misschien die 30 graden ergens gaan halen, dan zou het zomaar kunnen zijn dat we morgen een regionale hittegolf wel hebben. Dus,
0: zo! Ja.
1: Ja, en dat is maar de vraag of we vandaag die 30 graden gaan halen. Anders wordt het een lastig verhaal.
0: Oké, want daar hangt het dus op. Hè? Want nog een keertje, 5 dagen boven 25 en 3 boven 30 is het dan toch? Hè?
1: Precies, en die 5 dagen boven de 25, ja, dat halen we makkelijk. Ja, ja. Maar die 3 dagen 30, we hebben natuurlijk al 1 dag met 30 graden gehad. Dat was niet gisteren, maar de dag ervoor.
0: Ja, zaterdag.
1: Precies. Vandaag is dus echt een randgevalletje. Morgen gaan we ze dus natuurlijk sowieso halen.
0: Oké, nou dat is duidelijk. Ik denk dat ik in een emmer water ga zitten morgen of zo.
1: Ja, dat lijkt me een heel goed plan. Ik doe met je mee.
0: Oké, heel goed. Hey Berend, dankjewel. Tot de volgende.
1: Doei, doei.
0: Groeten.
2: Weekend. Zaterdag en zondag van 9 tot 12.
3: Christian Westerveld.
2: Omroep Brabant.

Creedence Clearwater Revival, looking out of my back door. En we zijn bijna op 9:30 aangeland. En dan was ik van plan je een muzikaal dilemma voor te leggen. En dat ga ik nog doen zo. Maar ik wil eerst heel iets anders vragen. Want we hebben het net gehoord, hè. Weer een hele warme dag. En morgen een nog veel warmere dag. Dan kunnen we dus zelfs 33 graden gaan halen. 33 graden. En dat, ja, dan zitten we nog steeds in mei. Dan verwacht je dat niet. Hoewel, je weet maar nooit, hè, er gebeuren vaker gekke dingen met het weer. Maar 33 graden. Ja, de een staat te juichen, de ander niet. Ik wil eigenlijk wel weten wie de meerderheid heeft. Dus ben jij team yes, 33 graden? Of denk je team woe, 33 graden? Nee, niet voor mij. Laat het even weten via 06-573-28203. Het bekende appnummer van de studio, 06-573-28203. Ben jij er blij mee? Met dit soort hele hoge warme temperaturen? Zo vroeg in het seizoen al? Of hoeft het van jou niet? Laat het gewoon even weten. En dan gaan, weet ik zo'n beetje hoe mijn publiek er in meerderheid over denkt. Ben ik echt wel benieuwd. Nou, dus nog één keer het appnummer 06573-28203. Ben jij blij met die 33 graden? Zeg je yes, lekker genieten, insmeren en genieten maar. Of denk je van nou, ik ga liever in een bad water zitten. En dan liever met ijsblokjes erin. Ik ben heel benieuwd. Ja, en ondertussen is er volgens mij niet zoveel mis met de muziek. Verder met Madonna zo dadelijk. Hang up op Omroep Brabant. Je luistert naar Weekend op 2, de Pinksterdag.

Madonna en Hang Up op Omroep Brabant. Nou, einde van de enquête. Ik heb al heel veel binnen gehad. Zo, nou, heel veel mensen die eigenlijk hetzelfde zeggen. Nee hoor, niks voor mij 33 graden of het nou mei of juli is. Graadje 25 is heerlijk, maar daarboven moet het niet komen. Dat is een beetje de teneur. En ik moet zeggen, dat is een hele grote meerderheid die dat vindt. Maar niet iedereen natuurlijk, hè. Marijn zegt, yes, ik ben er blij mee, maar dan wel af en toe 's nachts regen. Ja, die hebben ze er niet bij besteld. Het koelt nog wel af, hè. Dat is wel het voordeel van deze tijd van het jaar. Het is niet dat het dan boven 20 graden blijft in de nacht, hè. Dat het heel erg bakken en braden wordt. Frans zegt, verschrikkelijk slecht weer voor tuiners en landbouw. Ja, daar is ook natuurlijk een punt. En Reinier zegt zelfs, doe mij de winter maar. Ja, en voor de rest zie ik van alles voorbij komen als baba. Zo zegt Hetty bijvoorbeeld, ik zit morgen heel de dag binnen bij de airco. Kan ik me ook goed voorstellen. En morgen werken, dan is het te warm. Wij leveren aan de horeca, maar als ik klaar ben, hoor je mij niet klagen hoor. En wie zegt dat? Daar zegt John. Pak ik er nog even eentje bij. Jos zegt, ja, wel fijn als ik thuis ben, maar morgen moet ik werken op de dag van de taxichauffeur. Dan maar airco aan in de bus. Kan ik me ook heel goed voorstellen. Dank voor de vele reacties. En het is wel duidelijk hoor. Als ik de weergoden spreek, zal ik zeggen dat het wat graadjes minder mag. Dadelijk dat muzikale dilemma dat ik je beloofd heb. Nu een van mijn persoonlijke favorieten. The Flirtations and Nothing But a Heartache.

0: The Flirtations, Nothing But A Heartache op Omroep Brabant.
1: Duivels Dilemma.
0: Ja, een duivels muzikaal dilemma. En dan mag je kiezen tussen twee fantastische artiesten die weer of geen weer altijd met een zonnebril oplopen. En dat heeft ermee te maken dat ze, zoals ze dat dan noemen, een visuele handicap hebben. Dat hebben ze met elkaar gemeen. En buiten dat zijn het alle twee fantastische artiesten. Luister maar even mee en jij mag kiezen. Eén van deze twee gaan we draaien.

0: Duivels Dilemma.
1: Ja, ben je team Stevie of ben je team Ray? Stevie Wonder, I Just Called To Say I Love You. Of Ray Charles en Hit The Road Jack. Twee fantastische nummers, ik kan niet kiezen. Maar ja, daarom besteed ik dat ook uit. Daarom mag jij dat ook doen. Mag je dus doen via de app, datzelfde nummer als net. 06-573-28203. 06-573-28203. En dan ben ik heel benieuwd wat je kiest. Zal ik ze nog even laten horen? Dit zijn de keuzes.

0: These beautiful things that I've been.
1: Op tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman
2: walking down the street. De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
1: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen. Under the sea, under the sea. Vanmiddag tussen 12 en 6.
2: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

0: vragen Django Wagner, waarom ben jij gegaan?
1: Duivels dilemma.
0: Ja, het was weer eentje die wel echt duivels was, want het scheelt niet veel hoor. De stemmen tussen nummertje 1 en nummertje 2.

0: Nancy Sinatra en Lee Hazelwood en Summer Wine op Omroep Brabant.
1: Dit is Weekend
2: met Christian Westerveld.
0: En ik zal niemand aanzetten tot drinken. Zeker niet van alcoholische versnaperingen, dat moet je helemaal zelf weten. Maar doe dat verstandig, zeg ik dan maar. Maar wellicht dat er wel wat wijntjes doorheen gaan de komende dagen ook. Want het is warm en het wordt dus alleen maar warmer. Ik waarschuw je nog maar even. 33 graden staat er morgen in de boeken van de Weerman. En als die daarin staan, dan vrees ik dat het er ook uitkomt. Ja, zeg ik maar even persoonlijke titel, van 33. Ik vind het allemaal net een beetje te. En dat bleek ook wel uit de kleine enquête die ik net gehouden heb, dat ik daar niet alleen in sta. De meeste Brabanders zitten daar niet echt op te wachten. Maar ja, aan de andere kant, ach, zeur niet. Hè. Het komt zoals het komt. Zorg maar voor een beetje verkoeling. En die verkoeling komt in de nachtelijke uren gelukkig sowieso nog wel. Daar zal het dik in de 33 of dik in de 30 wordt in de zomer wel anders. Dan koelt het ook maar heel langzaam af meestal. Nou, dat is dus nu nog niet het geval. Straks weer een nieuw uur van Weekend. Ja, sorry zeg ik maar even voor de vele Hubert-fans die er altijd zijn. Normaal gesproken komt die altijd rond 10 uur. Maar die viert heerlijk Pinksteren met de hond in de koelte en zo. En die is er morgen weer. Dus dan is het ook weer normale programmering. Zo dadelijk om 10 uur, dan hoor je van de vrienden van de NOS wat er allemaal in de rest van de wereld gebeurt. En daarna, in dat tweede uur van Weekend, de speciale tweede Pinksterdag editie, nog weer een muzikaal duivels dilemma. Komt er zo aan.
3: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
7: Appetito.
6: Appetito.
8: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Nu bij Dirk. Avico, friet van het huis of aardappelschotel. €1,99.
9: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
9: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
13: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
14: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
15: Meer dan 5.000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
14: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
16: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
17: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Full Fans doe je OnlyFans. Zeg maar,
7: alleen hekken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hek? Dit wil ik? Check dan fullfence.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfence.nl.
18: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
19: Haal de lente in huis. Met de lentevoordeelbox van Rousseau Chocolade. Al het lekkers in één voordeelbox. 600 gram pindarotjes, heerlijke truffels en nog veel meer. Nu geen 15,95, maar 12,95. Maak van het voorjaar iets bijzonders.
20: Met Rousseau Chocolade.
21: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
22: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
23: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dicht bij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-app gebruiken, zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Volgens de artsen worden ze onder druk gezet door de zorgverzekeraar om de app te gebruiken, terwijl sommige van die apps niet voldoen aan de wetten en regels. Ruzies tussen buren in Nederland worden steeds ingewikkelder. Dat zeggen organisaties die bemiddelen bij conflicten tegen de NOS. Die organisaties kregen vorig jaar ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Bij een derde daarvan was de ruzie complex. 5 jaar geleden was dat nog 21%. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De oorzaak van het instorten van het pand is nog onbekend. En hoewel de voorbereiding op het WK officieel pas later deze week van start gaat, krijgt een aantal voetballers de komende dagen de kans om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. Welke spelers het zijn, zegt de KNVB niet. Maar het gaat om spelers die nog niet zeker zijn van hun plekje in de selectie. En die afgelopen weekend geen wedstrijd hebben gespeeld. De trainingen zijn achter gesloten deuren. Komende woensdag maakt Koeman zijn WK-selectie bekend. Het weer, volop zon en warm. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en dan nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het.

0: goede muziek. En ik heb ook weer een muzikaal dilemma voor je zo dadelijk.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
3: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
7: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
2: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
7: Koppens biedt veel meer.
2: Kom langs in Volkel.
7: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
8: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
9: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
10: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
11: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
12: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
13: Duran Duran, Oscar and the Wolf, Anouk, Clouseau, Saulnier, Bente, S10 en nog veel meer. Spoorpark Live in Tilburg, de laatste week van juni. Haal je tickets via spoorparklive.nl.
14: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
15: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
16: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
17: En als ik nou een keer je glas wegbreng?
14: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
18: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
19: Op een mooie Pinksterdag.
20: Dit is Omroep Brabant. Met nu
21: Weekend. Christian Westerveld.

Communards. En het hartverscheurende Don't Leave Me This Way. Jaren daarvoor ook voor Thelma Houston een dikke hit. Maar het origineel was van Harold Melvin.

0: een hele mooie versie.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Ik heb hem pas ook een keertje helemaal gedraaid. Zou ik nog wel weer eens een keertje doen. Het is 9:12 op deze uitzonderlijk warme dag. Voor deze tijd van het jaar. Want we zouden zelfs de 30 graden hier en daar nog aan kunnen tikken. En dan wordt het nog spannend. Want als dat inderdaad gebeurt, dan gaan wij een regionale hittegolf noteren. Morgen dan. Want dan hebben we nog één dag van 30 graden plus nodig. Nou, en die komt er volgens Berend van Weerplaza. Morgen moeten we zelfs, schrik niet, op 33 graden rekenen.
2: Ja, dat zou zomaar kunnen morgen inderdaad. Zeker in stedelijke gebieden is dat het geval. Dus dat is echt wel zeer heet natuurlijk voor de tijd van het jaar. Waarschijnlijk ook de warmste 26 mei wordt het dan sinds het begin van de metingen. Wederom ook gewoon overal zon overgoten.
0: Dus zorg maar dat je een beetje cool blijft. En zorg ook dat mensen voor wie je zorgt, mensen die bijvoorbeeld wat op leeftijd zijn of wat ziekelijk bij jou in de buurt, buren of misschien gewoon je ouders of tante, dat ze een beetje cool blijven. En de diertjes ook niet vergeten. Wat is er verder in het nieuws? Nou, een verhaal dat doet wel even wat huivering opkomen bij mij. 5 kinderen die deelnemen aan een voetbalkamp in Rijen, die hebben zaterdagavond tijdens een bosspel een vreselijke ontdekking gedaan. Want daar lag een overleden man. Die lag er al een paar dagen. Was niet slachtoffer van een misdrijf geworden. Maar natuurlijk wel verschrikkelijk schrikken voor die kinderen die opgevangen zijn door hulpverleners en natuurlijk ook door hun ouders. De meeste kinderen die aan dit kamp hebben meegedaan op het terrein van VV Rijen, die hebben er helemaal niks van gemerkt. Maar die 5 natuurlijk wel. En die zijn vreselijk geschrokken. Daar kun je je alles bij voorstellen. De kinderen moesten zich verstoppen voor ouders. Want het was gewoon een onschuldig spelletje. Kwamen erbij op plekken waar normaal gesproken niemand komt. Ja. En dan kan in theorie zoiets gebeuren. In dit geval gebeurde het dus echt. Je leest er veel meer over op web en app bij Omroep Brabant. En ook wat vrolijke nieuws uit de sportwereld. Want Jeffrey Herlings heeft de grote prijs van Frankrijk in de MXGP gewonnen. De Honda-coureur, 31 jaar is hij inmiddels uit Oplo, bleef in de tweede mans op het circuit La Capelle-Marival. Zijn Belgische concurrent Lucas Koenen net voor. In de WK-stand staat deze Belg nog wel 2 puntjes voor Jeffrey Herlings. Maar de strijd daar is heel erg spannend. Ook daarover lees je meer op de website en natuurlijk ook op de app van Omroep Brabant. Want waar je 24 uur per dag, waar je ook bent, al ben je helemaal aan de andere kant van de wereld, toch op de hoogte blijft van wat er allemaal in onze prachtige provincie gebeurt, waar het vandaag mooi en warm is. Hier is Passenger om bijna 9:15 and the wrong direction.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
1: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag.

0: dat deze al een keer hier, eerder in Afrika. En dit nummer, daar werd ze ooit bekend mee. Shakira, Whenever, Wherever op Omroep Brabant.
1: Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: En dan denk je van, waar is Hubert? Ja, het is Pinksteren, dus dan is de programmering anders en doen we het een beetje anders op Omroep Brabant. Huppie is er morgen weer, hoor. Dus Huub-fans, niet boos zijn, hij is er morgen gewoon weer. Het is vandaag ook een dag dat er een feest wordt gevierd in Tilburg. Want Willem II is dit weekend gepromoveerd naar de Eredivisie. Hebben de na-competitie gewonnen en met penalties van Volendam gewonnen. En zo uiteindelijk weer op het hoogste niveau gekomen. En dat is voor, in de algemeniteit zou ik maar even zeggen, voor het voetbal in Brabant wel fijn. Want anders zou het voor het eerst in de geschiedenis van de Eredivisie zijn geweest dat we maar één Brabantse clubs op het hoogste niveau hebben. Dat is dan wel toevallig de landskampioen. Maar ja, één is wel heel karig natuurlijk. Maar gelukkig is dat dus niet zo. Willem II neemt dan de plek van NAC in. Zo moeten we het dan in dit geval maar zien. Zal in Breda, kan ik me ook wel weer voorstellen, dubbel pijn doen. Maar in Tilburg vinden ze dat misschien wel weer dubbel leuk. Vanmiddag is het feestje. Om 3:00 dan wordt er op de heuvel een heel groot feest gehouden. En dan kleurt die hele stad rood-wit en blauw. En om vast een beetje in de stemming te komen, heb ik daar een gepast liedje bij. Nou, de echte Willem II's weten alvast al welke dat is. En laat ook even weten als je erbij bent. Via een appje 06 573 28 03. En hou het een beetje cool, hè, want het wordt warm vandaag. Dus voor de Willem II'ers.

0: Duran Duran en Nile Rodgers, de man achter Chic, Free for Love.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Ja, een beetje tropische klanken erbij. Ik zit trouwens even door het raam te kijken en heb ik toch een hele mooie aanblik op dit moment. Want onze studio staat vlakbij een vijver, of je kunt ook zeggen dat er een klein vijvertje bij onze studio is. En daar zitten heel vaak Canadese ganzen in. Dat zijn van die bruine exemplaren. Ze zijn heel vriendelijk, hoor. Je kunt er vlak langs lopen. Ik neem daar nooit heel veel risico's mee, want voordat je het weet, dan sta je iets te dicht bij zo'n kleintje en dan denkt moeder van wat jij, weet je wel. Dan heb je zo zo'n pikkie kuit te pakken en zo. Die zijn nu aan het grazen of lopen op het gras. En ze zijn gewoon met z'n allen. Ze zijn gewoon eigenlijk met z'n allen aan de wandel gegaan. En dat doen ze meer, want ik kwam hier van de week aanrijden. Het was zaterdag. En toen stonden ze hier op de weg. En toen kon ik er niet langs. En het was zo aan de, ze stonden bijna allemaal aan de linkerkant, maar ook een paar rechts. En een paar van die kuikentjes die liepen dan steeds heen en weer. Ja, en kan ik het niet over mijn hart verkrijgen om dan het risico te nemen dat ik er een raak. Dus ik moest bijna omrijden. Maar net op tijd zijn ze toch maar doorgelopen. Maar ze zijn weer lekker aan de wandel. Lekker in het zonnetje. Nu het nog niet zo superheet is, kan ze geen ongelijk geven. Dus geeft altijd een beetje extra leven in de brouwerij. Dat zal er zeker ook in Tilburg zijn trouwens. Ik vroeg net van wie is erbij bij de huldiging van Willem II vanmiddag. Nou, van Esther zie ik heel veel rood-wit-blauwe hartjes voorbij komen. Dus daar ga ik vanuit dat hij erbij is. Daan, Hanna, Wouter, John, Martijn, Louis en Emma hebben het ook al laten weten. Die zijn er sowieso bij. Dus Tilburg is gewaarschuwd. Als je erbij bent, sowieso als je ergens naartoe gaat, zorg wel dat je genoeg te drinken bij je hebt en zo. En dat je zorgt dat je niet fel in de zon gaat staan. Dan moet ik anders zeggen, in de felle zon gaat staan. Want dan kan het wel eens tegenvallen. Dat is niet fijn. Dus zorg daarvoor dat je daar voorbereid bent. Dat je dat doet en zo. Ik heb een dilemma voor je.
2: Duivels dilemma.
0: Ja, het is weer zover. Ik heb er net al eentje gedaan. Toen was het Stevie Wonder tegen Ray Charles. En Stevie Wonder won het toen. En deze keer zijn er twee bands die in de jaren 60 al hadden. En toen hele dikke hits scoorden. En niet alleen in Nederland, ook ver daarbuiten.

0: Duivels Dilemma.
1: Ik vind het twee fantastische nummers. En ook nog van vaderlandse bodem ook nog. Mighty Joe van Shocking Blue. En de ander Just a Little Bit of Peace in My Heart van Golden Ear Rings. Nog met een S'je erachter. Twee bands uit Den Haag overigens. Welke van de twee wil je horen? Shocking Blue, dan wel Golden Ear Rings. Laat het weten via de app 06573-28203. 06573-28203. En de plaat met de meeste stemmen. Die wint. En die gaan we ook draaien natuurlijk, hè, zo dadelijk. Inmiddels wijst de klok aan 1 minuut over 10:30. We gaan naar Schotland. Al noemt de band zich Texas. Charlene Spiteri is de zangeres. En die zong ook nog mee met dat nieuwe plaatje van Paul McCartney en Ringo Starr. Daar deed zij een van de backing vocals.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: Sebastian van Steve Harley en Cockney Rebel op Omroep Brabant. Ons duivels dilemma.
1: Duivels dilemma.
0: Is heel spannend aan het worden. Misschien worden het hier ook wel strafschoppen tussen Shocking Blue en de Golden Earrings.

het is heel spannend. Tussen Shocking Blue en Golden Earrings. Mighty Joe versus Just a Little Bit of Peace in My Heart. Laat even weten via de app, als je dat nog niet gedaan hebt, welke van de twee je wil horen. Want het is er echt maar één. En ik weet dat de keuze moeilijk is, want ik krijg heel veel terug. Ofwel van, oh, wat is dit moeilijk kiezen. Ofwel, nou, het is eigenlijk heel makkelijk, want ik vind ze allebei fantastisch. Doe die maar. Maar als de andere het wordt, vind ik het ook best. Het is heel spannend. Dus het kan alle twee de kanten nog op. Laat het weten. 06-573-28203. En wij zijn niet alleen van de hele oude muziek. Nee, we zijn thuis in elk mooi muzikaal decennium. Zoals ook de jaren 90. Volgende week. Dan hebben we een echt 90s weekend. Met heel veel goede muziek uit die jaren. En heel veel herinneringen ook uit die tijd. Dit is zo'n plaat uit de 90er jaren. Iconic. Alanis Morissette. Ironic. Sorry.

0: Op Tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman,
1: walking down the street. De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
0: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen.
2: Under the sea, under the sea.
0: Vanmiddag tussen 12 en 6.
1: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

0: Alors, on danse Stromae uit België op Omroep Brabant.
1: Duivels dilemma.
0: Ja, dat was echt moeilijk deze keer, hoor. Een dilemma moet ook altijd een beetje pijn doen. Nou, dat is wel gelukt, hoor, want het verschil is uiteindelijk op vele tientallen stemmen slechts 2. Maar welke heeft er nou gewonnen?

het werd toch net met twee verschil. Hoewel er is nu nog weer een stem voor Shocking Blue gekomen. Dus het verschil is uiteindelijk maar één. Maar nu is de stembus gesloten. De klanken van de Golden Earrings weer klinken. Ja, dan weten we het. Dat zijn de winnaars. Just a little bit of peace in my heart. Dank voor de stemmen.

0: en Esther achteraan. De Golden Earrings, Just a Little Bit of Peace in My Heart. De winnaars van dit dilemma.
1: Dit is Weekend
2: met Christian Westerveld.
0: En het laatste uur, wat ik zo dadelijk nog aan je mag presenteren, daar komt nog een dilemma in voor. En dan mag je weer laten weten welke van de twee platen die ik dan weer aan je ga voorschotelen je wil horen. Het is nu massaal gebeurd. Ben benieuwd hoe het straks weer gebeurt. Straks na 11, dan komt er sowieso ook nog even wat meer over het weer. Dan horen we van Berend, de weerman van dienst van Weerplaza, hoe warm het gaat worden. En het wordt warm. Oeh, het wordt warm. Dat zeer zeker. En nog heel veel meer mooie muziek. En deze speciale extra editie van Weekend, want het is tweede Pinksterdag, dan trekken we gewoon het weekend nog een dagje door. En dan doen we gewoon alsof het zondag is, want zo voelt het ook. Morgen dan komen alle fans van Hubert weer aan het trekken, want die is er dan weer gewoon. En straks na 12, hè, zeker blijven luisteren, want dan is Stefter met de allerbeste filmmuziek door de jaren heen. Een top 70 heeft hij samengesteld. En natuurlijk zijn we ook bij het feestje van Willem II, want de promotie wordt in de binnenstad op de Heuvel gevierd. Hoef je ook niks van te missen. Gewoon lekker de radio aanlaten.
3: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. musical10daagse.nl.
13: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
14: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen. Met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel. Jouw stijl.
15: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
14: Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
17: Haal de lente in huis. Met de lentevoordeelbox van Rousseau Chocolade. Al het lekkers in één voordeelbox. 600 gram pindarotjes, heerlijke truffels en nog veel meer. Nu geen 15,95, maar 12,95. Maak van het voorjaar iets bijzonders.
18: Met Rousseau Chocolade.
7: Kom naar Tilburg voor het festival van het Levenslied. Het grootste gratis toegankelijke Levensliedfestival van Nederland. Met toppers als Gerard Joling, Mart Hoogkamer, Danny de Munk, Guido van der Graaf, Django Wagner en vele, vele anderen. Dit jaar muzikaal begeleid door het Eurregio Jeugdorkest met de Marcel Visser Band. Zaterdag 6 en zondag 7 juni. Centrum Tilburg. Kijk op festivalvanhetlevenslied.nl.
3: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
19: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. En dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe de rook kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen omgekomen toen een hangbrug het plotseling begaf. De man van 55 en vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op het eiland. De twee vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. Om de Tsuncha Wulang waterval op Flores te bereiken moeten bezoekers een half uur wandelen door de jungle, waarbij ze de 50 meter lange hangbrug over moeten. Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. De 44-jarige Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij het Duitse Bayer Leverkusen. Eerder was hij hoofdtrainer van NEC. In Rotterdam tekent hij een contract voor 2 seizoenen. Meijer volgt bij Sparta Maurice Stijn op. Die maakte in maart bekend dat hij de club ging verlaten na 2 seizoenen. Sindsdien won Sparta maar 1 van de 9 competitiewedstrijden. Ook liep de club de play-offs om Europees voetbal mis. Het weer volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden en in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, en hoe warm het precies gaat worden, vooral morgen, dat hoor je allemaal van Weerplaza. Dadelijk gaat Berend, de weerman, zich even melden. Ik heb 1 verkeersmelding ook, de N279, de weg langs het kanaal van Den Bosch richting Roermond, tussen Keldonk en Tussen Keldonk en Boerdonk, daar staat de file. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En er komt heel veel goede muziek je kant op.
20: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
21: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk. Bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer.

0: Attent met ds.nl.
1: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
2: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Tonies Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
1: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
4: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Berlicum. De zinkspecialist.nl.
1: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Breda.
7: Op een mooie Pinksterdag.
8: Dit is Omroep Brabant. Met nu
9: Weekend. Christian Westerveld.

0: Eyes.
1: Voor de Young at Heart. Tears for Fears.
2: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
1: Het zonnetje schijnt volop en het zonnetje schijnt fel. Dus als je erin gaat, zorg dat je je insmeert. Zorg dat je ook niet in de directe zon al te lang moet gaan... Ik ga ervan stotteren. Moet gaan vertoeven en zorg dat je genoeg drinkt. Al dat soort tips. Ja, ze zijn elk jaar komen ze weer terug en ze liggen allemaal voor de hand. Maar denk er toch maar aan. Toch wel belangrijk op zo'n dag. Wat is er allemaal in het nieuws? Nou ja, van alles. Om te beginnen zijn er ook nog wel meer mensen dan alleen ik aan het werk. Bijvoorbeeld zijn er mensen aan de weg aan het werken bij de A4 bij Dinteloord. En ter plaatse moet je dan ook even wat langzamer rijden, 90 km per uur. En de politie heeft daar ook een controle gehouden. Dat doen ze vaker bij wegwerkzaamheden. En dan ben je dubbel zuur als je te hard rijdt, want dat kost je heel veel geld. En in sommige gevallen moet je gewoon je rijbewijs inleveren als je je dus niet weet te gedragen. 9 mensen overkwam dat bij een grote controle die afgelopen nacht is gehouden bij de A4 bij Dinteloord. Het is zelfs zo dat er iemand 84 kilometer na correctie te hard reed op deze plek. Mag je zelf uitrekenen hoe hard die ging. Die ging dus heel hard. Die kan voorlopig fluiten naar zijn rijbewijs. Iemand die wel hard reed en dat ook mocht, dat was Jeffrey Herlings. Die deed het in Frankrijk bij de grote prijs in de MXGP. En hij heeft hem ook gewonnen. De 31-jarige Honda-coureur uit Oplo. Hij wordt ofwel kampioen of hij valt eraf van zijn motor. Dat is eigenlijk een beetje hoe zijn carrière samen te vatten is. Maar deze keer ging het allemaal goed. Dat gaat al een tijd goed. In La Capelle Marival. Daar bleef hij zijn Belgische concurrent Lucas Koenen net voor. Het is zijn 115e Grand Prix-zegen alweer. Onvoorstelbaar succesvol is hij dus al geweest. En hij staat in het WK-klassement 2 puntjes achter die Belg die nu net voorbleef. En ook daar is het nog heel spannend wie de wereldtitel gaat grijpen. We blijven dat natuurlijk volgen. Andere dingen die in Brabant in het nieuws zijn, die zie je natuurlijk ook op de website en op de app. En dan kun je ook volgen hoe Willem II vanmiddag een feestje viert in Tilburg op de Heuvel. Vanaf een uurtje of 3 wordt er daar feest gevierd vanwege de promotie naar de Eredivisie. En hier is Bon Jovi. Shut up!

0: Vroeger, die we natuurlijk vaak in het Nederlands hebben horen zingen. Whalen doet het veel minder vaak en ze deden het nu samen, Hoe de liefde gaat. En dat is dit nieuwe tip, plaat van Omroep Brabant.
1: Waar is het hit? Waar is het hit?
0: Ja, dus we kunnen het beter een hittebericht noemen dan een weerbericht, Berend, of niet?
2: Zeker, ja. Nee, het is uitzonderlijk warm deze dagen voor de tijd van het jaar. En ook vandaag, tweede Pinksterdag, gewoon weer overal zon overgoten. Op dit moment temperatuur die ligt inmiddels al ruim in de 20 graden. En vanmiddag wordt het gewoon weer zomers warm. Met zo'n 28, 29 graden op de meeste plekken. Zeer lokaal sluit ik zelfs een tropische 30 graden ook niet helemaal uit. Er staat ook maar weinig wind. Dus het is ook gewoon weer echt volop zomers vandaag. Ja.
0: Ja, en het is nog niet op.
2: Nee, zeker niet. Nee, sterker nog, de temperatuur die gaat er nog een schepje bovenop doen. Want morgen wordt waarschijnlijk de warmste dag van deze reeks met zomerse dagen. Dan wordt het gewoon in heel de provincie tropisch warm. Met 30 tot lokaal misschien wel 33 graden.
0: Als je me nou 33 graden?
2: Ja, dat zou zomaar kunnen morgen inderdaad. Zeker in stedelijke gebieden is dat het geval. Dus dat is echt wel zeer heet natuurlijk voor de tijd van het jaar. Waarschijnlijk ook de warmste 26 mei. Wordt het dan sinds het begin van de metingen wederom ook gewoon overal zon overgoten. Morgenavond, dan komt er geleidelijk wel wat koelere lucht vanuit het noorden richting ons land. En in Brabant wordt het dan woensdag nog steeds gewoon zomers warm. 25 graden, maar natuurlijk wel wat minder heet dan die dag ervoor. Dus ja, we zijn voorlopig nog niet af van deze zomerse taferelen. De een vindt het heerlijk, de ander vindt het net warm. Maar het houdt nog wel even aan, want ook de dagen en na woensdag, dan lijkt de temperatuur juist wel op te gaan lopen. En dan blijft het gewoon droog, volop zonnig, met temperaturen die dagelijks uitkomen rond 27, 28 graden.
0: Juist.
2: Ja.
0: 33 zeg morgen dus.
2: Ja, dat is. En als we vandaag dus heel lokaal misschien die 30 graden ergens gaan halen, dan zou het zomaar kunnen zijn dat we morgen een regionale hittegolf wel hebben. Dus,
0: zo!
2: Ja. Ja, dat is maar de vraag of we vandaag die 30 graden gaan halen. Anders wordt het een lastig verhaal.
0: Oké, want daar hangt het dus op. Hè? Want nog een keertje, 5 dagen boven 25 en 3 boven 30 is het dan toch? Hè?
2: Precies, en die 5 dagen boven de 25, ja, dat halen we makkelijk. Ja, ja. Maar die 3 dagen 30, we hebben natuurlijk al 1 dag met 30 graden gehad. Dat was niet gisteren, maar de dag ervoor.
0: Ja, zaterdag. Ja.
2: Precies. Vandaag is dus echt een randgevalletje. Morgen gaan we ze dus natuurlijk sowieso halen.
0: Oké, nou dat is duidelijk. Ik denk dat ik in een emmer water ga zitten morgen of zo.
2: Ja, dat lijkt me een heel goed plan. Ik doe met je mee.
0: Oké, heel goed. Hey Berend, dankjewel. Hè. Tot de volgende.
3: Kijk gezellig en altijd bij je.
4: De zon door je speakers.
3: Omroep Brabant.

0: mooi.
1: Op Tweede Pinksterdag gaat Omroep Brabant met de Rode Loper naar de wereld van de films. Pretty woman.
2: De 70 beste, meest herkenbare en succesvolle filmhits komen voorbij.
1: Dus ga lekker in je rode stoel zitten, pak je popcorn en drankjes erbij en laat je verrassen.
3: Under the sea.
1: Vanmiddag tussen 12 en 6.
2: De filmhits top 70 op Omroep Brabant.

Thin Lizzy and the boys are back in town. Het is 11:30 inmiddels. En één file te melden op dit moment in Brabant. A29 richting Bergen-op-Zoom. Het is wel net buiten Brabant, maar wel onderweg naar Bergen-op-Zoom. Tussen Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein. Daar is een auto kapot gegaan. En dat is vervelend als dat op de weg gebeurt. En dat levert ook de auto's daarachter een vertraging op. Een kwartiertje ongeveer. En ik heb zo dadelijk nog één keer een muzikaal dilemma voor je. Deze keer gaat het tussen twee talen, niet Engels en niet Nederlands. En zo, dit wel. Dit is wel Engels. Fleetwood Mac en Little Lies. Bijna 11:30. Warme dag vandaag, deze tweede Pinksterdag. Wat je ook doet, hou het hoofd koel, zou ik zeggen. En even genieten van Fleetwood.

0: Fleetwood Mac, Little Lies op Omroep Brabant.
1: Duivels Dilemma.
0: Ik heb er al twee gedaan. Het is tijd voor de derde en de laatste. Twee platen die iets in de verste verte met elkaar te maken hebben. En ze hebben in ieder geval met elkaar gemeen dat het twee hele goede platen zijn. Maar we gaan er maar eentje draaien. En welke dat is, dat bepalen we nu met z'n allen, want er mag gestemd worden. En het is deze keer Frankrijk versus Duitsland.

0: Twijfels dilemma.
1: Nou, ik kan met alle twee uitstekend leven, maar welke gaan we doen? De stembus is bij deze geopend en die kun je bereiken via de app 0657328203. 0657328203. En dan is dus de vraag of je gaat voor Julien Clerc en Venise, dan wel Herbert Grönemeyer en Halt mich. Eén van de twee gaat het slechts worden. En welke dat is de plaat die via de app de meeste stemmen weet te vergaren. Als je wilt stemmen, 0657328203. Meeste stemmen gelden. Hier is Somber en Home Wrecker op Omroep Brabant.

0: daar was ze ook bijna 4 minuten lang. Nelly Furtado.
1: Duivels dilemma.
0: En het is nog steeds best wel spannend. Er is wel een verschil. Er is wel tekening in de strijd, maar het is nog niet beslist. 0657328203. Daar kun je naartoe appen om te kiezen voor één van deze twee nummers.

0: gaan we voor...
1: Duivels Dilemma.
0: Frankrijk. Julie en Claire, Venise. Of voor Duitsland, Herbert Grönemeyer en Halt mich. Je kunt nog stemmen en je kunt nog het verschil nog maken. 06-573-28203. Appen naar 06-573-28203. Laten we weer gewoon eens een keer een liedje van de Beatles doen. Waarom ook niet? En dit is volgens mij een van de favorietjes van mijn moeder.

0: 63. The Beatles, All My Lovin'.
1: Duivels Dilemma.
0: Ja, nu kan ik er wel een klap op geven, zoals dat dan heet. Nu is het toch wel tekening in de strijd. Hoewel, de stembus blijft nog een half minuutje open. En dan kun je ook nog even horen wat de keuzes ook weer waren.

0: Kygo en Conrad Sewell en Firestone.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld.
0: Ja, een speciale editie was dit. Vanwege Tweede Pinksterdag doen we het helemaal anders op deze zender. Dus geen Hubert, geen Koen en ook geen Afslag Zuid. Dat doen we allemaal morgen weer.
2: Lekker, hè, een keertje niet. Toch?
0: Ik mis ze wel, moet ik zeggen dan.
2: Dat is alleen maar een beetje slijmen.
0: Ja, dat is zo. Daar is haakje. Maar we gaan wel weer andere dingen doen. Want je hebt een hele grote zak popcorn naast je staan. Waarom is
2: ik
0: dat,
2: Stef? Ik heb een zak popcorn bij me, omdat we iets met films gaan doen. En dat iets, dat is gewoon een heerlijke lijst. Namelijk de top 70 van de meest herkenbare, grootste, succesvolste filmhits. Dus er zijn nummers of gemaakt voor een film, of gebruikt in een film, of hebben een koppeling met een film. Als er maar iets van film in zit, dan komt hij misschien wel voorbij in de lijst. Want het zijn de 70 lekkerste, grootste. Dus ik vind het wel echt heel leuk, want ik hou natuurlijk van film.
0: Mm-hmm.
2: Dus ja, die zou zeggen, die popcorn die moet op vanmiddag.
0: Oké, daar hou je het helemaal nog voor je, wat er allemaal in zit?
2: Ik hou het wel nog helemaal voor me. Maar
0: gaan we toch wat kleine tipjes van de sluier doen, zo hier en daar?
2: Nee, ik hou het voor me.
0: Ja.
2: Maar ik denk dat als je gewoon bij jezelf denkt, oké, welke films heb ik vroeger allemaal gekeken en waren daar bekende nummers uit?
0: Ja.
2: En dan kom je natuurlijk al gauw ook wel een keertje op Saturday Night Fever en dan kom je misschien ook wel een keertje op Dirty Dancing. Dus die zullen er wel in staan.
0: Die zullen er wel in staan. Ja. Ook nog iets uit het James Bond genre, dat zou ik dan ook wel verwachten.
2: Ja, dat zou ik ook wel verwachten. Ja.
0: Maar dat is niet zo.
2: Maar dat is ook zo.
0: Oh, dat is ook zo. Er komt ook nog iets van James Bond voorbij.
2: Ook nog. En misschien ook nog wel iets van Rocky en hou ik mijn mond.
0: Oké, want dan heb je daar toch alles verteld.
2: Dat heb ik alles al verklapt.
0: Nee, dat is ook wel jammer natuurlijk. Hè. Nou, filmmuziek dus. Heel veel filmklassiekers, althans in muzikale zin dan. Geniet ervan, blijf er lekker bij. En als je in het zonnetje gaat zitten, dan kun je ook radio luisteren natuurlijk. Wat mij betreft tot de volgende keer weer. En hou het hoofd een beeldje koel vandaag.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie, de motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
9: Appetito.
8: Appetito.
10: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
12: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
13: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
14: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
15: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Mijn papa verkoopt stoelen.
18: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd.
9: uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Voordelig en snel.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
17: Het Jazz Festival van het Levenslied komt er weer aan. In het weekend van 6 en 7 juni. De winkels in de Tilburgse binnenstad zijn van donderdag tot en met zondag geopend. Kom gezellig winkelen en geniet van het festival. Kijk op festivalvanhetlevenslied.nl.
1: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. Die zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers al een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe die rook kon ontstaan wordt nog onderzocht. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is ook dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen weglopen van huis. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan de hulpinstanties. Jaarlijks verdwijnen er duizenden kinderen die ontsnappen aan een onveilige situatie thuis. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan het gemiddelde. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje aan de grens met Portugal wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon en warm dus. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. En ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: Dankjewel. Ja, nog wat warmer. Alsof het niet al warm genoeg is. Maar goed, dat is een zorg voor morgen. Een hele goede middag. Het is 2:12 met 2 kleine vertragingen in Brabant. Eentje op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Dat is tussen knooppunt Leenderheide en Batadorp. Doe je 5 minuten langer over je route. En ook op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Het is tussen afrit Nieuwmansdorp en knooppunt Hellegatsplein. Er staat een kapotte auto. De rechte rijstrook daar is dicht. En je hebt 10 minuten vertraging. Dan gaan wij ons opmaken voor de film Hits Top 70. Tot aan 6 uur vanmiddag. Wat een gezellig feestje. En we beginnen zo meteen natuurlijk met de nummer 70. En die gaat over de film Intouchable.
20: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
20: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
22: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
0: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om je. De tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent.

0: ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
1: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow. Avenue.
2: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
1: Het beste geluid, perfect afgestemd op jouw huis. Met Avenue.
3: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
4: Duran Duran, Oscar en de Wolf, Anouk, Clouseau, Saulnier, Bente, S10 en nog veel meer. Spoorpark Live in Tilburg, de laatste week van juni. Haal je tickets via spoorparklive.nl.
5: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
6: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
7: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
8: En als ik nou een keer je glas wegbreng?
5: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
9: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
12: Dit is Omroep Brabant. Met nu
13: de filmhits top 70. Stefan Duinhoven.
14: Out.

0: Oh, mooie. Raccoon en Oceaan.
1: This is Captain James T. Kirk, commanding the USS Enterprise. Please identify yourself.
2: Dit is de Filmhits Top 70 met Stefan Duinhoven.
0: Ja, een goede middag. 12:15. We gaan lekker beginnen met de Filmhits Top 70. Allemaal meest herkenbare, meest succesvolle en meest gekoppelde actuele filmhits die er maar zijn op dit moment. En daar hebben we een hele mooie lijst van gemaakt. De top 70 van dit moment. En dat zijn heerlijke pareltjes. Je hoorde net al Earth, Wind & Fire, Boogie Wonderland van de film Intouchable. Ik weet niet of je die film ooit gezien hebt. Dit is over een rijke man van adel, maar die is verlamd. En die krijgt dan een verzorger over de vloer uit een achterstandswijk. En die bouwen dan een soort humoristische sociale band op met elkaar. En dat gaat heel ongemakkelijk tot heel grappig. En Earth, Wind & Fire zorgt voor een heel leuk koppelmoment in de film, waardoor ineens de hele omslag gemaakt wordt. En Raccoon met Oceaan, die was voor de film Alles is Familie. En daar hebben ze zelfs nog een Rembrandt Award voor gewonnen in de categorie Beste Filmhitsong. Nou, in die filmhits, dat gaat wel goed komen, want tot aan 6 uur krijg je 70 pareltjes voor de kiezen, als ik het zelf mag zeggen. En er zitten ook wat nummers bij die je waarschijnlijk nog nooit hebt gehoord, waarvan je denkt, jeetje, is dit ooit in een film geweest? Ja. Waarvan er misschien nummers zijn waarvan je denkt, die had ik liever niet hoeven horen. Maar, hey, even kennisverbreding. En die kennisverbreden hoeft niet in het geval van de volgende. Want ik zou kunnen vragen, wil je met mij naar bed vanavond? Dat is wel de tekst.
3: Nummer 68.
4: My soul, sisters. Let me...

0: is de Filmhits Top 70 met Stefan Duinhoven.
1: Omroep Brabant, het gevoel van hier. Nummer 66.

Vanessa Carlton en 1000 Miles. Dat is dan weer van de film White Chicks. Het is twee donkere mannen die zich verkleden als twee blonde vrouwen en dan allerlei avonturen beleven. En ik weet niet of je de naam Terry Crews iets zegt, maar er zit een scène in die film. En die is heel herkenbaar. Er zit een heel herkenbaar dansje in. Het is ook iets waar hij altijd doet als hij ergens bij Holland of bij America's Got Talent dingen moet gaan doen. Dan komt altijd Vanessa Carlton met 1000 Miles voorbij, omdat dat een beetje de titelsong soort van geworden is van de film White Chicks. En dan gaan we richting New Kids. Ja, het wordt ook een klein beetje hakken op dit moment. Een klein beetje gabberen. En nee, we gaan niet naar die van Corrie Konings, want die had er ook nog eentje.

0: Sorry toch. Ja, dat was ook van New Kids. Dat was een dingetje. Maar hey, we gaan nu naar de opposites. En broodje bakpauw voor New Kids. En ik zou willen zeggen, even, zet even gewoon het volume keihard. Want dat gaat wel lukken, toch?
1: Je hebt de bus

0: is hier nou de snackbar? Kou of ik?
1: Ja, rustig. Ho, ho. Ja. Jongens, niet de boel afbreken hier, hè?
2: Dit is de Filmix Top 70 met Stefan Duinhoven.
3: Omroep Brabant, het gevoel van hier.
4: Ah, even tot rust komen.

Ja, mooi. Hè? Bryan Adams van Robin Hood. Everything I Do op Omroep Brabant. En daarvoor nog even hakken met broodje bakpauw op Omroep Brabant. Tijdens de film Hits Top 70 kijken we even naar het weer van vandaag. Ja, daar kan er lang of kort over zijn. Het is vandaag warm. Ja, het is verrekkers warm, daar moeten we ermee doen. We gaan verder met die lijst. We gaan naar de film Free Willy. Michael Jackson, Will You Be There?

Voor de film Beverly Hills Cop, Bob Seger en Shakedown. Eddie Murphy natuurlijk, die die iconische rol speelde. En die Eddie Murphy, die gaan we nog wel terugzien in de lijst, hoor. Maar dan in een hele andere vorm. Dan de volgende in de lijst. Wat dacht je van James Brown, Living in America? We gaan richting Rocky 4.

die moest er nog even in zitten, hè, met James Brown. Dan gaan we naar de volgende. En de volgende heeft wel wat meer lading. Het is een nummer geschreven, of eigenlijk een beetje gemaakt, voor de film Fast and Furious. En dat was ook mede die extra lading doordat acteur Paul Walker overleed. Die zat in heel veel van die delen. En hij overleed, ja, door een auto-ongeluk. Dat is dan wel weer toepasselijk jammer en een beetje cynisch misschien. En die, dat nummer, ja, See You Again heet hij ook nog eens. Het heeft wel een extra lading gehad. Is ook gebruikt in de film op het moment dat ze eigenlijk uit elkaar reden. En de wegen uit elkaar reden. En weg waren ze.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
8: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
7: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
8: Koppens biedt veel meer.
7: Kom langs in Volkel.
8: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
9: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
10: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
9: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
11: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
12: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
13: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
14: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
15: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5-6%. Dat komt door berichten dat de VS en Iran dichtbij een akkoord lijken te zijn. In dat geval zou de straat van Hormuz weer open kunnen. Maar inmiddels heeft Trump de hoop op een snel einde aan de oorlog weer wat getemperd. Zijn onderhandelaars hebben de opdracht gekregen om niet overhaast te werk te gaan. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. De Franse krant Le Parisien meldt dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Die zou 16 jaar oud zijn. De politie zoekt nog uit wat er achter de dood van een jongen van 12 zit. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen. Ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan er oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. De deelnemers aan de Europa Run hebben geen grote problemen met het weer. Ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa Run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clastres in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De finish is op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer volop zon. Het is warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg kan het plaatselijk boven de 30 graden worden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
18: Dankjewel. Geen vertraging op de Brabantse wegen. Dan kun je lekker doorrijden. En gaan wij verder met de film Hits Top 70. Zometeen op nummer 57 gaan we richting When the Going Gets Tough. The Tough Gets Going. En het is van de film The Jewel of the Nile. Met onder andere Danny DeVito en Michael Douglas.
19: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
20: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
19: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
21: Oma!
22: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
23: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
24: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
25: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen.

0: trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een Enea accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs de Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
1: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
2: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
1: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
5: SWK Benelux.
4: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij AutoStorm in Breda.
6: Dit is Omroep Brabant. Met nu
7: de filmhits top 70. Stefan Duinhoven.
8: Het gevoel van hier.
7: Omroep Brabant. Nummer 57.
9: And the going gets tough.

0: uit de Zero's, Natasha Bedingfield en Unwritten voor de film Anyone But You.
1: Licht, camera of radio, actie.
2: Dit is de Filmhits Top 70
1: met Stefan Duinhoven.
0: Anyone But You, een van de meest succesvolle romantische comedyfilms van de afgelopen jaren. Met onder andere Sydney Sweeney. Hè, die kun je misschien wel kennen. Die blonde actrice die dan de ene keer in het nieuws is omdat ze weer te bloot is gegaan. En dan weer in het nieuws is omdat ze haar eigen badwater wil gaan verkopen. Maar het is een succesvolle film en daar zat Natasha Bedingfield ook in. Dan gaan we naar een film die eigenlijk het succesvolst is van de lijst als we alleen kijken naar de film. Want ik heb het over Avatar. Ken je wel, hè? Die blauwe wezens in de wereld van Pandora met alle mooie, ja, soort draakachtige vogels die daar rondvliegen. De walvissen die meedoen. Eén mooi, groot, ecologisch verhaal. Mooie omgeving. En als je ook kijkt naar nou ja, welke films hebben nou het meeste geld opgehaald ooit, dan staat Avatar op nummer 1 met bijna 3 miljard. En als we dan gaan kijken naar wie staat dan op nummer 3, dat is ook Avatar, The Way of Water. En daar is een nummer voor geschreven van The Weeknd. En als je het begin al hoort, dan ga je weer even helemaal terug naar die wereld van Avatar op nummer 55.

0: The Weeknd and Nothing Is Lost van de film Avatar The Way of Water. Waarvan afgelopen jaar ook nog een film uitkwam, hè? Fire and Ash. En die heeft het ook verrekkers goed gedaan als je kijkt naar de opbrengst. Maar in dit geval was deze toch wel iets hoger, hoor. Dat bombastische geluid. Je bent helemaal terug in die wereld, hè. En van de ene wereld natuurlijk naar de andere wereld. Want we gaan allemaal naar verschillende filmhits. De wereld van Shrek. Weet je wel, die groene oger met die drukke ezel, Donkey. En Donkey is natuurlijk gespeeld door Eddie Murphy. Een hele iconische rol. En dat vindt hij zelf ook wel.
1: I've been making movies for 28 years and I've done all different types of pictures and this Shrek series is just some of the proudest work that I've been involved with.
2: Ooh. Wow, that was really scary. And if you don't mind me saying, if that don't work, your breath certainly will get the job done, cause you definitely need some Tic Tacs or something, cause your breath stinks.
0: Ja, dat was wel een lachertje van de film altijd, hè? Die Donkey gespeeld door Eddie Murphy. Er komt nog een nieuwe Shrek-film aan zelf. Zijn we druk mee bezig, maar nu gaan we naar Shrek 2. En daar schreef Counting Crows een nummer voor. Accidentally in

0: The Rascal Flatts en Life is a Highway van de film Cars. En die was natuurlijk ontzettend succesvol wereldwijd. En er zijn 3 delen van gekomen uiteindelijk. In dit geval Life is a Highway op Omroep Brabant tijdens de film Hits Top 70. En we gaan heel even terug naar het oosten van de wereld. Toen er ineens een onhandige panda tevoorschijn kwam. Oftewel de Kung Fu Panda. In Nederland was dat Edwin Evers. In de rest van de wereld was dat Jack Black. Die kun je kennen van ontzettend veel films. Waaronder School of Rock, maar ook Jumanji, Anaconda. En zo kan ik nog wel even doorgaan. En ja, voor het eerste deel is er een remake gekomen van Kung Fu Fighting. Origineel natuurlijk van Carl Douglas. Maar in dit geval gedaan door CeeLo Green. Samen met dus de man Jack Black. Die dus Po speelt in de film. Maar ook onder andere Jackie Chan zit erin. Die speelt dan weer de rol van de aap. En er is 1 bekende quote van die film. Je hebt daar 1 grote schildpad. Die alles weet. En die komt met hele mooie quotes. En dit is toch wel eigenlijk wel de bekendste van de film, hoor.
1: There's a saying. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present.

Aguilera in de lijst, want je hoorde ze ook al met Moulin Rouge. Maar in dit geval was het Car Wash voor de film Shark Tale. Ook een gigantische knaller was dan in die tijd. Ja, eventjes... klein beetje wat heter maken. Want we gaan naar nummer 50. En het gaat over 50 Shades of Grey. Heb je misschien wel ooit van gehoord van die film? Gaat over een literatuurstudenten. En haar leven verandert compleet wanneer ze op een gegeven moment een interview heeft met een miljardair. En dan komt er ineens een intense relatie tot stand. Vooral herkenbaar door machtsverhoudingen en ook wel een beetje door zijn donkere seksuele voorkeuren. Als je nog wat heter wil maken vandaag, dan zou ik zeggen, kijk even naar 50 Shades of Grey. En er is ook een nummer voor gemaakt van en voor eigenlijk Ellie Goulding op nummer 50.

De filmhits top 70 met op nummer 50 Ellie Goulding. Voor de film 50 Shades of Grey, Love Me Like You Do. En de volgende is eigenlijk een vreemde eend in de bijt, hoor wel. Want de film werd aanvankelijk één gigantische flop. Dus de film stelde niet heel veel voor. Alleen het muziekstuk, ja, het werd gevraagd door de regisseur van, hey, maak even een mooi muziekstuk voor de film. Maar wel voordat de film überhaupt begint met filmen. En dat was de bedoeling dat dan dat muziekstuk gebruikt zou worden tijdens het opnemen, tijdens het acteren van de acteur. Zodat je een beetje het gevoel meekreeg van wat het zou moeten zijn. Maar later, omdat dat muziekstuk voor die film zo gigantisch groot werd en een soort cultureel erfgoedstuk werd, niet alleen in Amerika, maar ook buiten Amerika, want in alle grote hitlijsten staat die toch stiekem wel in. En is ook in deze lijst een beetje een vreemde eend in de bijt, want het is de enige waar niet op gezongen wordt, alhoewel, dat zeg ik nu wel. Er is er nog eentje meer trouwens, maar dit is toch wel echt een klassiekertje. Heb je al een idee? 1969? Once Upon a Time in the West.

0: is prachtig, toch? Billie Eilish en What Was I Made For? Op, hartstikke idee, gaf erop op Omroep Brabant tijdens de film Hits Top 70. En je hoorde net dus Billie Eilish voor de film Barbie is deze plaat gemaakt. Die hele gelikte film met Margot Robbie en Ryan Gosling. Alles helemaal roze, allemaal helemaal in Barbie-stijl. Het was wel een groot succes en ook deze plaat. En Barbie komt nog een keer terug in de lijst. Maar ja, je mag zelf invullen welke dat is. Misschien weet je hem al wel. Dan gaan we door, want er zijn natuurlijk ook Nederlandse kanshebbers. We hebben Raccoon al gehad met Oceaan. In dit geval gaan we richting de familiefilm Alles is Liefde. En als je dan vooral kijkt naar die film, dan zit daar een flink blik aan acteurs in. Is toen opengetrokken, want onder andere Carice van Houten, Jeroen Spitsenbergen, Wendy van Dijk, maar ook Paul de Leeuw, Lies Vissendijk, Viggo Waas zitten er allemaal in. En zo kun je nog wel even doorgaan. En ja, je weet natuurlijk misschien wel welke band nou een nummer heeft gemaakt voor die film. Dat is natuurlijk Bluff. En die staat op nummer
1: 47.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag op

0: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
6: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfans.nl.
7: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
8: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Borgane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
8: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
10: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een snelheidscontrole op de A4 heeft de politie vannacht bij 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden allemaal zeker 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. Langs de A4 bij Dinteloord wordt een geluidswal gebouwd. Een van de bestuurders reed langs met 174 km per uur, 84 km harder dan daar was toegestaan. Op de Coolsingel in Rotterdam finishen vanmiddag de teams in de Europa-run. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clastres in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. In Laos zijn reddingsteams bezig om 7 mensen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De 7 komen volgens lokale media uit een dorp in de buurt. Vorige week gingen ze de grot in om goud te zoeken. Door plotselinge hevige regen liep de grond onder water en raakten ze opgesloten. Een van hen wist op tijd te ontkomen en schakelde hulp in. Hoe de 7 eraan toe zijn is niet bekend. Duikers zijn naar ze op zoek. Tientallen reddingswerkers proberen de grot leeg te pompen, maar dat wordt bemoeilijkt door aanhoudende regen in Laos. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer en vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel. Dan gaan we nog even kijken naar hoe de verkeerssituatie in elkaar steekt in het mooie Brabantse land. Nou ja, twee kleine vertragingen. Eentje op de A2. Maastricht richting Eindhoven tussen Nederweert en Leende heb je 8 minuten extra reistijd nodig. En op de A27, het is Gorkum richting Breda tussen knooppunt Hooipolder en Oosterhout-Oost staat een kapotte auto. De linker rijstrook daar is dicht. Je hebt inmiddels 10 minuten vertraging. Gaan wij verder met de filmhits top 70. De meest succesvolle, herkenbaarste filmhits die er maar zijn op dit moment. En ja, we gaan zo meteen richting de jaren 90. Wat dacht je van? Pretty Woman. Ja, dan zou je er twee misschien wel kunnen bedenken. Nou ja, welke dat is, dat hoor je dan zo, hè?
13: Bruno.
14: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
15: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
16: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
17: Ah,

0: anders doet.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
4: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
5: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
6: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
7: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
8: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
4: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
3: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
9: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
10: Mijn papa verkoopt stoelen.
11: In Mil, Reuzel en Riethoven.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: We will rock you.
12: Dat is makkelijk kiezen.
13: We will rock you. De musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni.

0: We begonnen met Roxette. It Must Have Been Love. En Yolanda appte al, door dit nummer werd ik fan van Roxette. En dat snap ik ook wel, hè, uit de film Pretty Woman. En in dit geval Iris van de Goo Goo Dolls. Voor de film City of Angels.
1: This is Captain James T. Kirk commanding the USS Enterprise. Please identify yourself.
2: Dit is de film Hits Top 70 met Stefan Duinhoven.
0: En het was een flink succes, niet alleen de plaat, want de plaat voor de Goo Goo Dolls is een van de best verkochte singles aller tijden. En ook wel een kenmerkende plaat. Overal waar ze optreden, overal waar ze komen, moet die plaat wel een keer gespeeld worden. En ook die City of Angels was geen verkeerde film, hoor. Met Nicolas Cage en Meg Ryan. In die tijd grootheden in de acteerwereld. Nicolas Cage is een beetje ontspoord op een gegeven moment. En die duikt heel af en toe nog op in films dat je denkt, oh, verrassend, verrassend. En zo hebben we er nog wel meer. In deze filmhits top 70 tot aan 6 uur allerlei herkenbare, succesvolle filmhits die gemaakt zijn voor films of gebruikt in films, een koppeling hebben met. En het is een hele mooie lijst al tot nu toe. En soms komen er wel eens nummers voorbij dat je denkt, daar heb ik nog nooit van gehoord. Ken ik helemaal niks van. In dit geval gaan we naar de Super Mario film die een aantal jaar geleden uitkwam. Het was een wereldwijd succes. Iedereen kent Mario. Mario wel, hè? Mario en Luigi. En dan de slechterik Bowser, weet je wel, die grote schildpad met die stekels, om zo maar te zeggen. Jack Black, die heeft de stem ingesproken van die Bowser. En in die film zit ook een liedje. Want hij is namelijk verliefd op Prinses Peach. En er zit een soort piano ballad in, waarin Jack Black zingt over Peach. Het is op sociale media gigantisch groot en veel rondgegaan. En daar heeft iedereen het eigenlijk nog steeds over. Stel, de tweede film kwam uit en die is uitgekomen. Daar zat het ook nog een heel klein stukje van in. En dan hoor je de hele zaal al meteen helemaal losgaan. En ik kan me ook voorstellen dat je het nog nooit hebt gehoord. Dit duurt maar 1 minuut 30. Maar ik wil hem toch laten horen, want hij staat in de lijst. En ook terecht, want het was hartstikke succesvol toen. Jack Black en Peaches.
3: This one is from my one and only true love, Princess Peach. Peach,
4: you're so cool.
3: And with my star, we're gonna rule.

0: dan. Klapt de piano uit elkaar en dan is het liedje voorbij. Maar het is zo herkenbaar. Het is ook chaotisch. Ik snap dat je denkt van, huh? Nooit gehoord. Nu ken je het. Hartstikke leuk. En Jack Black, ja, die is natuurlijk niet onbekend in de muziekwereld. Want hij heeft ook met Tenacious D toch wel wat hitjes gehad. En een grote wereldtour gedaan. Dus dat. Nou ja, heel veel grote films komen er nog aan. Wat dacht je van? Rocky 4? Ja? Survivor?
1: Nummer 42.

0: Survivor en Burning Heart voor de film Rocky. En Survivor is natuurlijk wel veel gekoppeld aan die Rocky-films. Hè? Dus ik kan je vast verklappen. Rocky komt nog een keer terug in deze lijst. De filmhits top 70 met herkenbare filmnummers. Dus gemaakt voor een film, gebruikt in een film of gewoon gekoppeld aan. En nou ja, je hoort hem al een beetje. Iets wat niet kan ontbreken is natuurlijk James Bond. Nou, er zijn heel veel Bond-songs gemaakt. Daar kun je echt in eeuwigheid, daar kun je zelfs nog een eigen hitlijst van maken van Bondfilms. In dit geval gaan we naar de jaren 80. Richting Joanne Joanne, A View to a Kill. En natuurlijk het bekendste wat James Bond ooit heeft gedaan. De bekendste quote is natuurlijk, mijn name is Bond, James Bond. En ze zijn nog op zoek naar een nieuwe James Bond. De studio's zijn natuurlijk overgenomen door Amazon Prime. Die zijn nou bezig met, nou ja, wat dacht je van, een andere James Bond zoeken. Dus is dan maar de vraag wie het gaat worden. Als het goed is, wordt het niet heel lang meer voordat het bekend wordt gemaakt. Maar we hebben nog heel veel om van te genieten. En we gaan gewoon richting Duran Duran en A View to a Kill.
1: Can I do something for you, Mr. Bond?
2: Just a drink. A martini, shaken, not stirred.

0: Dua Lipa voor de film Barbie en Dance the Night.
1: Overzicht.
0: En dan zijn we alweer aanbeland zometeen bij nummer 39. Maar even een klein overzichtje van de laatste 10. Op 49 hadden we Once Upon a Time in the West. Nummer 48, wat was daar made for van Barbie? 47 stond Alles is Liefde. Op nummer 46 Come and Get Your Love van de film Guardians of the Galaxy. Nummer 45 Must Have Been Love voor Pretty Woman. Nummer 44 hoorde je Iris van de film City of Angels. En ook nog Jack Black met Peaches voor de Super Mario Brothers movie. Burning Heart, Rocky 4 en A View to a Kill van natuurlijk de James Bond film A View to a Kill. En net nog voor de Barbie film ook. Twee gehad, de laatste 10 Barbie film. Dit was Dua Lipa met Dance the Night. En dan komen we aan op nummer 39. En dat is wel een plaatje waar je even op mag dansen hoor.
2: Nummer 39.
3: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

voor de film Dirty Dancing uit de jaren 80 natuurlijk. Hè. In dit geval op Omroep Brabant tijdens de film Hits Top 70. En deze plaat ken je vast ook nog wel.

van Bos Keks. En nou ja, het grappige is, als je kijkt naar de film Saturday Night Fever. Ja, natuurlijk, John Travolta, die is flink aan het dansen. En het leuke is dat dus de scène van het dansen eigenlijk oorspronkelijk was opgenomen op de plaat die je net hoorde. Dus Bos Keks met Lowdown. Alleen het ding was dus, iets met rechten, iets met problemen, iets met mensen die het allemaal niet zouden willen. Alleen de scène van het dansen was al opgenomen. Sterker nog, er was ook al dialoog, dus gewoon gesproken tekst uit de film opgenomen met dus Lowdown op de achtergrond. Alleen omdat dus de gesproken tekst te horen was samen met de muziek van Lowdown, konden ze die tekst ook niet meer gebruiken. Dus dat is uiteindelijk uit de film gehaald. Dus er zijn nog ergens beelden van een praatscène uit die film die nooit gebruikt zijn omdat het gedoe was met de muziek. Nou, uiteindelijk kwamen de Bee Gees daarbij. En ja, hey, de rest is geschiedenis, want die Bee Gees hebben flink wat betekend voor Saturday Night Fever. Dus ook gewoon de Bee Gees staan uiteraard in de filmhits top 70. In dit geval met Night Fever op 37.

0: Fast and the Furious tot Grease. En van Batman tot Saturday Night Fever.
1: Dit is de Filmhits Top 70.
0: Omroep Brabant. Nummer 36.

wat is dit toch een lekker liedje, hè? Rupert Holmes met Escape, oftewel de Pina Colada song. Die zat onder andere, ja, dit is wel een nummer wat vaak gebruikt wordt in films. Maar de meest herkenbare waar die in zit is denk ik Grown Ups. Met onder andere Adam Sandler, Chris Rock en Kevin James. Een van de, ja, cult comedy films, om zo maar te zeggen. En het grappige, het verhaal achter dat liedje is ook wel heel leuk. Want als je, ja, ik weet niet of je een tekstluisteraar bent of een melodieluisteraar. Maar als je dus de tekst een klein beetje volgt, dan gaat het over twee mensen die in een relatie zitten en die er eigenlijk niet meer zo goed uitkomen. En die in het geheim dan maar een, nou ja, toch wel willen vreemd gaan. En dat doen ze door middel van reclames, advertenties. En vervolgens komen ze een advertentie tegen. En komt hij eigenlijk een advertentie tegen. Oh, denkt hij, oh, een leuke meid. En een afspraak gemaakt ergens in een café. Komt hij bij het café. En waar komt hij dan achter? Dat hij een date heeft gepland met zijn eigen vrouw. Want die wilde ook vreemd gaan. En toen kwamen ze elkaar daar tegen. En toen dachten ze van, oh, ik wist helemaal niet dat je ook van pina coladas hield. Dus het is eigenlijk gewoon een heel grappig liedje. En vaak gebruikt in de films. Tijdens de film Hits Top 70 en die pina colada. Volgens mij heb ik ergens een foto voorbij zien komen van iemand die op dit moment in de tuin zit met de voetjes omhoog. En wat tomaten en wat dipjes. En volgens mij zit er ook een soort van cocktail, een cocktailachtig iets tussen. Dus nou ja, groot gelijk ook. Waarom niet? Het is warm weer. Gewoon lekker buiten gaan zitten, toch? Dan gaan we naar de volgende in de lijst. Het is een helemaal instrumentaal liedje. Maar ja, ik wil niet zeggen dat die niet in de lijst voor kunnen komen. Het gaat over Beverly Hills Cop. Er zit een heel bekend tunetje in natuurlijk. Axel F. Van de Duitse Harold Faltermeyer. En ze hadden natuurlijk van tevoren ook nooit voorspeld dat dat ene muziekje in al die Beverly Hills Cops nog voorbij zou komen. Want er zijn flink wat delen gemaakt. En elke keer kwam dit herkenbare deuntje terug. En daarom hoort hij ook in de lijst.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Zo, we zitten midden in een verbouwing. We doen het zelf, maar gebruiken wel professionele spullen. Van bouwcenter Swinkels in Lieshout uiteraard. Keukens, badkamers, tegels, deuren, kasten en natuurlijk alle soorten gereedschappen. Bouwcenter Swinkels, weet hoe het werkt. Bouwcenterswinkels.nl.
9: DK Electric. Een elektrische auto... Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
10: Bakt je koffie voor onderweg? Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. Nu ook voor al jouw biobased bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
11: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
12: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
13: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit die lichtstoel en wasmachine aan.
14: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
15: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
16: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
15: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
17: Duran Duran, Oscar and the Wolf, Anouk, Clouseau, Saulnier, Bente, S10 en nog veel meer. Spoorpark Live in Tilburg, de laatste week van juni. Haal je tickets via spoorparklive.nl.
18: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
20: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna 450.000 euro aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de S&P. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag. Een paar maanden later werd Murrell opgepakt. En vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële gerommel. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. En daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag hitterecords verbroken. Nog nooit was het zo warm in de maand mei in het land. In Londen werd een temperatuur van 33 graden gemeten. En mogelijk loopt die vandaag nog verder op. De gemiddelde temperatuur voor eind mei in het Verenigd Koninkrijk ligt tussen de 14 en 20 graden. Ook in andere landen is het veel warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Onder meer in Frankrijk, Duitsland en Spanje komt de temperatuur vandaag ver boven de 30 graden uit. De hockeyvrouwen van Amsterdam zijn landskampioen. Na een eerdere 2-2 gelijkspel in Amsterdam ging het ook in de return in Den Bosch gelijk op. En opnieuw was de eindstand 2-2. Daardoor werd de eindstrijd beslist op shootouts. Na een spannende reeks onttroonde Amsterdam Den Bosch als landskampioen. Het weer, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
0: Dankjewel. Dit is Omroep Brabant. We zitten nog midden in de filmhit top 70. En zometeen gaan we naar de oudste plaat die in de lijst staat. We gaan terug naar de jaren 60 met Singing in the Rain.
21: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
22: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
23: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
24: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
25: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
26: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
25: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
26: Koppens biedt veel meer.
25: Kom langs in Volkel.
26: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
27: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
28: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamsdonk Sfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
29: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
30: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
31: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk.
1: Vragen die je liever niet hardop stelt.
2: Hoe kom ik hier weg?
1: Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans in Oosterwijk. De Leolux Select Store.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je...

0: In de lijst. Heerlijk, hè? Gene Kelly met Singing in the Rain uit de jaren 60 op Omroep Brabant in de filmhits top 70. En er is natuurlijk heel veel hitte vandaag. En die hitte die loopt op in Tilburg. Vandaag is het flink feest. Willem II is natuurlijk weer in de Eredivisie. En er is flink feest daar. Verslaggever Ruud die is daar. En ik ga ervan uit. Ja hoor, we horen een hoop herrie, Ruud. Heerlijk.
1: Ja, heerlijk. Hè? Totaal geen Singing in the Rain hier gelukkig. Nee, het zonnetje die brandt gewoon. Het is ruim 30 graden, maar dat schijnt voor de supporters nog niet heel veel uit te maken. Die gaan hier uit hun dak, want net om 3 uur begon het programma hier. En straks om zo'n 5:10, dan komen hier de spelers. En daar staat natuurlijk iedereen op te wachten, want ja, die zijn afgelopen zaterdag op een miraculeuze manier gepromoveerd naar de Eredivisie.
0: En hoe is het met de hitte daar? Want het is wel een beetje gevaarlijk met z'n allen op elkaar, toch?
1: Zeker. Maar er is wel door de organisatie rekening mee gehouden. Iedereen die mag zijn waterflesje meenemen. Een half liter waterflesje mag hij meenemen. En die kan hij dan gratis achter de tappunten bij de barren die er zijn, kan hij die laten vullen. We mogen geen blikken mee naar binnen. Dat niet, maar ja, je kunt wel gratis water krijgen. En zonnecrème wordt eruit gedeeld. En de EHBO die hebben extra 100 kilo aan ijsblokjes ingeslagen om iedereen te koelen die oververhit dreigt te raken.
0: Dat zou goed moeten komen. En hoe ziet het programma er verder nog uit vandaag, Ruud? Want het feest gaat nog wel even door, denk ik, hè?
1: Het feest begint eigenlijk net, hè. Mensen die kwamen hier ook niet zo heel vroeg. Het was niet zoals bij het kampioenschap van PSV, dat mensen al uren voor het begon in de rij stonden. Nee, om 2:15 gingen de poorten open hier. En toen kwam iedereen rustig naar binnen lopen. Nou, ondertussen, nu de muziek is begonnen, hè, dan komt iedereen ook een beetje los. En dan begint dat feest wel vanzelf te ontstaan. Er treden nu een aantal DJ's op die het publiek mogen opwarmen. En om 5:10 zo'n beetje, dan zal de selectie hier op het podium komen.

0: duurt het nog ongeveer tot 6:30. En dan is het feestje helaas weer voorbij.
1: Ruud, dankjewel. Doe een beetje rustig aan daar. En dan spreken we elkaar straks nog even, hè?
0: Joen!
1: Joe, veel plezier daar in de hitte. Dus in Tilburg flink feest vanwege dus Willem II die lekker weer terug de Eredivisie in fietst. En inderdaad met een flinke spannende wedstrijd afgelopen zaterdag. En wij, ja, wij gaan verder met de filmhits top 70. In dit geval richting nummer 32 met Eminem, Lose Yourself.
2: My name is James Bond.
3: Who are you?
4: My name is Pussy Galore.
3: I'm not a smart man.
5: Is de popcorn al gepopt?
2: I'll be back.
5: Duik in de wereld van de film met de filmhits top 70.
6: If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Lose Yourself. Volgens velen het beste werk wat Eminem ooit heeft gemaakt. Voor de film 8 Mile uit 2002 komt hij. En ja, die film is gebaseerd op het leven van Eminem. En gaat dus ook over een rapper die zijn weg probeert te vinden in de muziekscene. En Slim Shady, oftewel Eminem, die speelde zelf de hoofdrol in de film 8 Mile.
1: This is Captain James T. Kirk, commanding the USS Enterprise. Please identify yourself.
2: Dit is de Filmhits Top 70 met Stefan Duinhoven.
0: En zo komen wij dus steeds verder in de lijst. In de lijst met 70 filmhits. Gemaakt voor films, geschreven voor films, gebruikt of gekoppeld aan. Het is één grote lijst waarin we echt alle kanten op gaan. We begonnen namelijk met Singing in the Rain uit de jaren 60. Toen gingen we naar Eminem, een van de beste rapsongs ooit gemaakt. En dan gaan wij daarna toch ineens weer een hele andere kant op. We gaan namelijk richting de Franse film, ook eveneens uit 2002. Ik heb het over Amélie. Geschreven en gecomponeerd, want dit is echt een compositie. Het is niet echt een hit of een nummer wat gemaakt is voor. Het is echt een compositie wat wel is uitgegroeid tot een hit. En de maker daarvan, ja, die heeft zoiets van... Ja, je zou denken dat als je een nummer maakt en het komt binnen... En je hebt een dikke vette hit ermee, dat het dan goed doet voor je carrière. Alleen in dit geval was de componist daar niet zo heel blij mee. En hij wilde namelijk de muziek een beetje klein houden. Maar het werd inmiddels zo'n groot ding... En hij vertelde er zelf over dat soundtracks toch een beetje voelen als een bedrijf. Er zit te veel geld in de filmwereld en dan voelt het een beetje alsof er druk op ligt... en alsof het een veel grotere klus is dan het eigenlijk ooit is geweest. Ik heb het natuurlijk over Jan Tiersen die de Franse film composeerde. En het is een heerlijk liedje om even tot rust te komen. Amélie.

0: Ja, mooi, hè?
1: Comme-t-il d'une autre l'après-midi, opzegt hij op zijn beste Frans in de film Hits Top 70 op deze heerlijke zondagmiddag. Beetje tot rust komen in de zon, misschien wel in de airco. Blauwe lucht, flink hete temperaturen vandaag met een hele mooie lijst, de film Hits Top 70. En we gaan alweer verder in de lijst. We komen langzaamaan, gaan we natuurlijk schuifelen we richting de nummer 1. En in dit geval gaan we weer naar Shrek, de allereerste Shrek-film. Ik heb het over I'm a Believer. En natuurlijk het origineel is van The Monkees. Die ken je vast wel. When I saw her face, now I'm a believer. Maar Smash Mouth die heeft het al eerder gedaan in de lijst. Accidentally in Love was ook voor Shrek. En in dit geval gaan wij naar I'm a Believer op nummer... Even kijken, 30 alweer.

0: Voor de film Shrek, Smash Mouth en I'm a Believer. Er komt dus nog een vijfde deel aan van Shrek. Dus mocht je fan zijn van de bekende ogen met Donkey, dan kun je je hart terughalen, om zo maar te zeggen. We gaan door met een ander nummer in de lijst die je misschien niet zo snel op de radio hoort. Sterker nog, je hoort hem bijna nooit op de radio. En voor de Nederlandse kijkers klonk het zo.
1: Diep in de zee, diep in de zee. Zou je zo missen tussen de vissen, blijf toch beneden.
0: Maar we gaan voor de Engelse versie van Samuel A. Wright, Under the Sea van The Little Mermaid.
2: Nummer 29.
3: Ariel, listen to me. The human world, it's a mess.

0: hoe toepasselijk past het ook bij het weer van vandaag. Hè? Hete temperaturen en dan tiddededunkting. Heerlijk, hè? Van de kleine zeemermin met onder andere ook Cruella de Vil. Ken je die naam nog? Ha, heb ik vroeger veel gekeken, joh. En van de ene gaan we naar de andere. Ook daarvan heb je een Nederlandse en een Engelse. En ik kreeg al een appje, nou, ik denk al wel ruim een uur geleden van Sascha.
1: Oh, ik zit in de auto naar jullie te luisteren. En ik wil zo graag Hakuna Matata uit de Lion King.
0: Oh. Nou, wat dacht je van dat we het dus gewoon gaan doen? En voor het geval je niet wist wat Hakuna Matata nou meteen precies betekende, dat leg je Timon en Pumba gewoon even van je uit, maar dan wel in het Nederlands. En daarna gaan we naar de Engelse Hakuna Matata in de filmhits Top 70.
2: Soms gebeurt er iets ergs en je kunt er niks meer aan doen. Juist?
3: Ja.
2: Nee, als de wereld u de rug toekeert, keert gij de wereld de rug toe.
3: Ik heb heel iets anders geleerd.
2: Dan heb je misschien een nieuw lesje nodig. Zeg mij nu maar na. Hakuna Matata.
3: Wat?
4: Hakuna Matata. Dat betekent geen zorgen.

0: van Jimmy Cliff in de film Hits Top 70. En daarvoor nog Under the Sea natuurlijk van Little Mermaid, de kleine zeemermin. En Piet stuurt een terecht appje. Ik zei inderdaad, oh, dat is natuurlijk met Cruella de Vil. Nee, natuurlijk, Cruella de Vil is van 101 Dalmatiërs. Ik bedoel natuurlijk Ursula. Dat was de slechterik. En dan nu gaan we naar de volgende in de lijst.
1: Nummer 27.

Mooi, hè? Brian May die schrijft het nummer nadat hij montage zag van de science fiction film Highlander. En de film gaat over een onsterfelijk mensenras uit 1986. Hij staat dus in de film Hits Top 70. En dan nu gaan we een stukje verder richting Flashdance. Ken je die film nog? En daar is deze plaat van Maniac Michael Cimbello.

lekker uit de jaren 80. Michael Cimbello met Maniac op Omroep Brabant. Tijdens de filmhits top 70 uit de film Flashdance. Ja, het is warm, hè? Oi, oi, oi. Ik zie hier buiten ook heel veel, op sommige plekken ook volgens mij een soort doek voor een raam hangen. Om de zon een beetje buiten te houden. Een soort primitief luifel. Ja, dat werkt denk ik wel. En anders gewoon zorgen dat je in de zon, of in ieder geval in de schaduw blijft zitten. Dat moet ik zeggen. Niet in de zon, maar in de schaduw. En daar heeft het ook al heet. Hè? En niet vergeten, in de schaduw kunnen ook verbranden. Want dat vergeten mensen wel. Of dat is ook nog eens zo, hé. We gaan door met muziek. In ieder geval met iemand die ook wel van warm weer houdt. En muziek heeft gemaakt die zeker wel te maken heeft met iets warms. Maar in dit geval iets anders. Ik heb het over Shakira. Die maakt flink wat warme muziek. Ook voor WK's. Maar ook voor muziek en ook voor films. Ook voor muziek, wat mij nou zeggen. Ook voor films. Ik heb het vooral over Zootropolis of Zootopia. Een film over een wereld vol met dieren die allerlei avonturen beleven. Die ook heel erg succesvol is geworden. Voor de eerste film maakten ze ook al een hit. Die ken je vast nog wel. Die heette Try Everything. Dat was deze.

0: En toen is er een deel 2 gekomen, Zootropolis 2 dus. En die staat inmiddels al in de top 10 van films met de beste opbrengst ooit. Dus het is ook wel een van de meest succesvolle animatiefilms ooit. En op nummer 25 hebben we in dit geval Shakira met een nummer die je al heel veel hoort de laatste tijd. Vandaar ook de hoge notering, want de film staat hoog, de muziek staat hoog. Op
1: nummer 25.

0: Van Top Gun tot Shrek en van Kung Fu Panda tot Dirty Dancing.
1: Dit is de Filmhits Top 70.
0: Omroep Brabant. Nummer 24.

Joey Lewis en de nieuws op Omroep Brabant tijdens de film Hits Top 70. En we gaan langzaamaan alweer richting naar de hogere regionen. Die van net kwam natuurlijk uit Back to the Future. En de volgende plaat, ja, dat is ook wel een hele grote geweest uit een Disney film. Het tegenovergestelde van het weer van nu. Ik heb het over Let It Go. Van Frozen.

0: way. Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
4: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
8: Meer dan 5.000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
7: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
9: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen, met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel, jouw stijl.
10: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende, modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
11: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt.
10: Voor deskundig advies naar Pijnenburgschoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
12: Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Haal de lente in huis. Met de lentevoordeelbox van Rousseau Chocolade. Al het lekkers in één voordeelbox. 600 gram pindarotjes, heerlijke truffels en nog veel meer. Nu geen 15,95, maar 12,95. Maak van het voorjaar iets bijzonders.
15: Met Rousseau Chocolade.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
16: Kom naar Tilburg voor het Festival van het Levenslied. Het grootste gratis toegankelijke Levensliedfestival van Nederland. Met toppers als Gerard Joling, Mart Hoogkamer, Danny de Munk, Guido van der Graaf, Django Wagner en vele, vele anderen. Dit jaar muzikaal begeleid door het Euregio Jeugdorkest met de Marcel Visser Band. Zaterdag 6 en zondag 7 juni, Centrum Tilburg. Kijk op festivalvanhetlevenslied.nl.
17: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
18: SVK Benelux.
17: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
20: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de Instagram-pagina van de PVV in Brabant heeft zeker anderhalve dag een met AI bewerkte rechtbanktekening gestaan. Het ging om een tekening van de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Ryan. Tekenaar Petra Urban ontdekte dat de gezichten waren vervormd, zodat ze er veel grimmiger uitzagen. Eronder stond een protest tegen een AZC met de tekst knettergek. Nadat de NOS de PVV om opheldering had gevraagd, werd de tekening verwijderd. Urban noemt het kwalijk dat haar tekening werd gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De politie heeft gisteravond twee mannen aangehouden in Ter Apelkanaal. Een van hen had agenten bedreigd met een bijl en de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. De twee reden begin van de avond op crossmotoren door Ter Apelkanaal en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen. Een van de mannen dreigde toen met het bierflesje en de ander rende een huis in en kwam terug met een bijl. Daarna vuurde de politie een waarschuwingsschot af. Voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam ze plotseling ontslag. En vorig jaar gingen de twee uit elkaar. Vandaag zei Sturgeon dat ze niets wist van het financiële gerommel van Murrell. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt. Twee volwassenen raakten licht gewond. Iemand had met spiritus de barbecue aangestoken en dat ging mis. De kinderen hadden verwondingen aan hun gezicht en armen, de volwassenen aan hun armen en handen. Slachtoffers zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het weer, volop zon en zomers warm, van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel. En geen vertragingen gemeld op de Brabantse wegen. Dus lekker doorrijden. En dan gaan wij gewoon door met die filmhits top 70. En zometeen is het weer aan de beurt voor deze meneer.
21: Bond. James Bond.
2: Ja, zometeen gaan we weer richting een James Bond teamsong.
22: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
23: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
22: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
24: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
24: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
26: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
17: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
27: Duran Duran, Oscar en de Wolf, Anouk, Clouseau, Saulnier, Bente, S10 en nog veel meer. Spoorpark Live in Tilburg, de laatste week van juni. Haal je tickets via spoorparklive.nl.
17: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
28: Vindt u e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op?
1: Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs de Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
3: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
4: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
3: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
5: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
6: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
7: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
8: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
5: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgdelkaar.nl.
3: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
9: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9 mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro.

0: Ja, dit is zo'n dingetje, als je ergens op een feestje bent en dat la la la wordt ingestart, dan ben je los, hè?
1: Licht, camera of radio, actie!
2: Dit is de Filmhits Top 70.
0: Met de Stefan Duinhoven. Ja, daar ben ik met Simple Minds. Dus Don't You Forget About Me van de film The Breakfast Club. Op nummer 21. En het mooie van die film The Breakfast Club is dat eigenlijk bijna de hele film zich afspeelt in één ruimte. Het is namelijk de bibliotheek moet ik zeggen, van een middelbare school. En dan moeten dan 5 scholieren, die moeten daar op allerlei verschillende redenen, moeten ze daar voor straf een zaterdag doorbrengen. En een gefrustreerde leraar houdt een overzicht. Dan moeten ze een opstel gaan schrijven over zichzelf. En dan heb je natuurlijk 5 verschillende types zitten. En het is wel een grappige film om te kijken, hoor. The Breakfast Club. De Filmhits Top 70 zitten we middenin. We zijn vanmiddag om 12 uur begonnen met de lijst. En het is al een heerlijke lijst, als ik de reacties een beetje mag geloven. Lekker genieten in het zonnetje met de muziek. En nou ja, daar wordt natuurlijk gekeken naar hoe succesvol was de film. Hoe succesvol was de muziek. En de volgende mevrouw, je zou misschien kunnen denken als je ze hoort van, hè, wat doet zij in de lijst? En het nummer is afkomstig van The Devil Wears Prada met onder andere Meryl Streep. En er is nog niet zo heel lang geleden een deel 2 uitgekomen. En ook Madonna met Vogue is weer aanwezig in die film. Dus ja, hartstikke actueel. En daarom ook in de lijst op nummer 20.

0: Elton John. En The Circle of Life. Op Omroep Brabant op deze heerlijke maandagmiddag, tweede Pinksterdag, met de filmhits Top 70. En deze plaat was geschreven natuurlijk door Elton John samen met tekstschrijver Tim Rice. Als onderdeel natuurlijk van The Lion King uit 94. En samen schreven we dan ook weer de nummers uit de film, die je eigenlijk voor de rest een beetje hoort. Want ze schreven ook Hakuna Matata en Can You Feel the Love Tonight. En die laatste, die won ook nog een Academy Award voor beste filmsong. We maken ons op. Langzaamaan gaan wij naar de nummer 1 van de lijst. Maar ja, hey, we zijn alweer bij 19 aanbeland. Dus het is tijd voor een klein
1: overzicht.
0: Zo is dat. Op nummer 29 hadden we van De Kleine Zeemermin Under the Sea. En van The Lion King op 28 hadden we Hakuna Matata. Ook dus geschreven mede door Tim Rice, die je net hoorde. Queen Who Wants to Live Forever van de film Highlander op 27. Daarvoor hadden we nog 26. Maniac, Flashdance. Toen gingen we naar Shakira voor de film Zootropolis of Zootopia met Zoo and the Power of Love. Voor de film Back to the Future stond op nummer 24. Op 23 hadden we Frozen, Let It Go. En toen gingen we naar nummer 22, een nieuwe James Bond song, Adele met Skyfall. Op 21 hoorde je Don't You Forget About Me van The Breakfast Club. En op 20 dus net Madonna en Vogue. Dan gaan we ons opmaken voor nummer 18. Een nummer wat oorspronkelijk eigenlijk was bedoeld voor The Never Ending Story. Daar ging het nummer ook naartoe. Het was ook een beetje een nummer gemaakt voor die film. In ieder geval gebruikt voor die film. Maar een jaar later, in 1995, toen werd het onderdeel van de film Batman Forever. En nou ja, won het ook nog eens plaat van het jaar, Song of the Year en Best Male Pop Vocal Performance bij de Grammy Awards. En ik heb het natuurlijk over Seal.

Dancing Queen in de filmhits top 70 natuurlijk van de film Mamma Mia. Met onder andere Meryl Streep. En er komt nog een nieuw deel aan. Ze zijn er langzaamaan aan het werken. Dus voor de fans zou ik gewoon nog heel even af willen wachten. En dan komt er gewoon een nieuwe. Dan de volgende in de lijst. Dolly Parton, 9 to 5. Gemaakt voor de gelijknamige 9 to 5. Met onder andere Jane Fonda en Dolly Parton.

Ja, dat zeg ik van de film Rocky. En daarvoor hoorde je ook even die quote, hè, van... The better how you get hit, is the better how hard you can get hit. Op zijn Sylvester Stallone's, hè, Rocky staat vaak in de lijst. En in dit geval de hoogste met Eye of the Tiger. Dan gaan we nu richting een animatiefilm. Ik weet niet of je ooit gehoord hebt van de film Trolls. Een film over trollen. Een animatiefilm, vooral voor kinderen. Maar het is een beetje à la Shrek, à la Inside Out. Gewoon een animatiefilm met flink wat volwassen grappen. Zodat volwassenen ook gewoon lekker mee kunnen. En Justin Timberlake schreef het nummer voor die film. Can't Stop the Feeling. En dat was toen een regelrechte hit. I got

0: de filling voor de film Trolls op Omroep Brabant tijdens de Film Hits Top 70. Ja, we gaan langzaamaan naar het laatste uurtje. We kruipen naar de nummer 1. We zijn vanmiddag om 12 uur begonnen met 70 pareltjes. Films, of in ieder geval nummers gemaakt voor films of gebruikt in films of een koppeling hebben met films. Alles op een hoop gegooid en dan krijg je een hele mooie lijst. En ja, we gaan nu naar een andere lijst. Een andere plaat moet ik zeggen. En deze quote heeft er iets mee te maken.
1: To infinity and beyond.
0: Ja, dat is natuurlijk van Buzz Lightyear samen met Woody uit de films Toy Story. En voor de liefhebbers, volgende maand dan komt Toy Story 5 al uit en de bioscoop. Die kun je dan gaan bezoeken. Dus mocht je het allemaal niet in de gaten gehouden hebben, dan is het een soort van verrassing. Want ineens is daar dan Toy Story deel 5 met ook gewoon weer Tom Hanks. En weer allerlei muziek en allerlei, nou ja, toch wel grote maatschappelijke vraagstukken die ze op een hele slimme manier altijd wel behandelen in die films. En dat doen ze verrekkers goed. En daarom ook gewoon in de lijst het nummer van, natuurlijk van Toy Story, Randy Newman, You've Got a Friend in Me.
2: You've got a friend in me.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. Dan moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
4: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in 1 keer goed. Met de luxe

0: Exclusive.com. Proveren Exclusive. Stijlvol onderweg.
1: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
2: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
3: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow. Avenue.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biesbos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Jouw muziek hoorbaar in huis en tuin. Met Avenue. Avenue.
6: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfoto's onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
7: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
6: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
8: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
9: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
10: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
6: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
11: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
12: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de Instagram-pagina van de PVV in Brabant heeft zeker anderhalve dag een met AI bewerkte rechtbanktekening gestaan. Het ging om een tekening van de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Ryan. Tekenaar Petra Urban ontdekte dat de gezichten waren vervormd, zodat ze er veel grimmiger uitzagen. Eronder stond een protest tegen een AZC met de tekst knettergek. Nadat de NOS de PVV om opheldering had gevraagd, werd de tekening verwijderd. Urban noemt het kwalijk dat haar tekening werd gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De politie heeft gisteravond twee mannen aangehouden in Ter Apelkanaal. Een van hen had agenten bedreigd met een bijl. En de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. De twee reden begin van de avond op crossmotoren door Ter Apelkanaal en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen. Een van de mannen dreigde toen met het bierflesje en de ander rende een huis in en kwam terug met een bijl. Daarna vuurde de politie een waarschuwingsschot af. Voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam ze plotseling ontslag. En vorig jaar gingen de twee uit elkaar. Vandaag zei Sturgeon dat ze niets wist van het financiële gerommel van Murrell. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt. Twee volwassenen raakten licht gewond. Iemand had met spiritus de barbecue aangestoken en dat ging mis. De kinderen hadden verwondingen aan hun gezicht en armen. De volwassenen aan hun armen en handen. Slachtoffers zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het weer volop zon en zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel. En dit is Omroep Brabant. Een hele goede middag op deze tweede Pinksterdag. Eén kleine vertraging in Brabant gemeld. Die staat op de A29. Dat is Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Willemstad en Afrit Numansdorp. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg is inmiddels weer vrij, maar de vertraging zit nog op zeker 15 minuten. En voor de rest kun je lekker doorrijden en gaan wij ons opmaken voor het laatste uurtje van die filmhits top 70. En zometeen gaan we verder met wat dacht je van de film Ghostbusters.
16: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
17: Wat een geweldige actie. Dan moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
18: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
20: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
21: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.
20: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
21: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
22: Is Omroep Brabant. Met nu
23: de filmhits top 70. Stefan Duinhoven.

0: En het nummer benadrukt vooral dan de boodschap natuurlijk, dat ongeacht wat er gebeurt, deze band altijd blijft bestaan en dat steun altijd beschikbaar is. En dat is nou precies natuurlijk ook een beetje wat de boodschap van de film Tarzan is. Want hij gaat natuurlijk op een zoektocht naar familie en in ieder geval de verbinding daarmee. En deze past zeker wel in deze lijst.
1: This is Captain James T. Kirk, commanding the USS Enterprise. Please identify yourself.
2: Dit is de Filmhits Top 70 met Stefan Duinhoven.
0: Zeker om 12 uur vanmiddag zijn we al begonnen met 70 hele lekkere nummers. Gemaakt voor films, afkomstig uit films of gewoon gebruikt voor films. We hebben een linkje met. In ieder geval, het thema film staat centraal. En dan hebben we een hele mooie lijst meegemaakt. We zijn wat dat betreft alle kanten op gegaan. We hebben Hakuna Matata gehad. We hebben The Lion King, Under the Sea. Maar ook een liedje van Jack Black. Oftewel Bowser van de Mario film met Peaches. Nou, we hebben alle kanten wel een beetje gehad. We zijn zelfs naar het hele mooie pianospel van Amélie afgereisd. We hebben één plaat gehad uit de jaren 60. Dat was Singing in the Rain. En die andere, die gaan we nou maar eens even aanhalen. Want de volgende in de lijst is van de film Pretty Woman. En we hebben er al eentje van gehad. Maar ja, je weet natuurlijk ook wel, als je een beetje Pretty Woman ooit gekeken hebt, of in ieder geval het nummer Pretty Woman kent, dan kon je dan wel voorspellen welke er nog aan zou moeten komen. Want er is er maar één die echt de allerhoogste is als het gaat om die film. En het is natuurlijk die ene plaat van Roy Orbison en Pretty Woman.

Oh, wat lekker, hè? Roy Orbison en Pretty Woman. Ja, de oudste notering in de lijst uit de jaren 60, net als Singing in the Rain. We gaan eens even richting een andere plaat. Een plaat die, nou ja, eigenlijk in twee kampen kan vallen. Of mensen vinden het een heel mooi en prachtig liedje. Of het is toch even een nummer om even nog wat drinken te gaan halen. Of even nog wat extra ijs in je beker te gaan doen. Want ik heb het over de Titanic. Ja, en de vraag is ook altijd nog steeds een klein beetje. Op het einde van de Titanic heb je natuurlijk Jake en Rose. En die gaan dan

op een drijvend stuk hout ter grootte van een deur ongeveer. Daar moeten ze natuurlijk op zien te overleven. Alleen de vraag is altijd geweest, konden ze daar met z'n tweeën op? Nou ja, uiteindelijk is het natuurlijk uitgekomen, ja. Ze hadden niet met z'n tweeën, of ze hadden er niet eentje langs hoeven laten drijven en dat er eentje opklom. Ze hadden er allebei op kunnen klimmen, maar het is dan wel weer zo dat mochten ze allebei erop geklommen zijn, dan ja, is het vlot was dan een beetje gaan dalen, een klein beetje gaan zakken en dan was dat koude water alsnog op hun gekomen en dan hadden ze vanwege het vriezende water hadden ze het beide niet overleefd. Dus waarschijnlijk was het uiteindelijk toch nog de beste keuze om het op deze manier aan te pakken. Nou goed, dan is het ook niet heel moeilijk kiezen met welke plaat we verder gaan natuurlijk. Celine Dion, die trouwens dit jaar nog concerten gaat geven in Parijs. Hè. Dan geeft ze er 16 stuks vanaf 12 september is dat. Tot aan oktober. Nou ja, daar is natuurlijk een hele grote vraag voor. Daar gaan veel mensen naartoe. Dus ik zou zeggen, hou gewoon een beetje ticket swap in de gaten. Mocht je er nog heen willen, maar we gaan nu gewoon lekker door met de lijst. De film Hits Top 70. En je verwacht het al. My Heart Will Go On is de volgende.

0: dat is toch mooi, hè? Celine Dion en My Heart Will Go On van de film Titanic in een filmhit op 70. En ja, de volgende plaat die gaat draaien, die is echt stukken vrolijker dan die je net hebt gehad. Ik ga richting Pharrell Williams met Happy. Nou, die kun je wel kennen natuurlijk. De plaat was oorspronkelijk bedoeld voor CeeLo Green. Die heeft hem ook ingezongen. Alleen hij was bezig met wat andere taken en andere dingetjes. Dus uiteindelijk is de plaat gegaan naar Pharrell Williams. Ja, daar is hij denk ik niet heel erg onblij mee. Want het is een dikke vette hit geworden. En de allereerste film waarvoor dit nummer natuurlijk gemaakt is, want er zijn ook heel veel films nagekomen, was voor Despicable Me, oftewel Verschrikkelijke Ikken. En dat zijn natuurlijk die kleine minions. Weet je wel? Die minions met die hele grappige taal. Even een klein stukje luisteren naar als ze met elkaar aan het praten zijn. Of in ieder geval praten met een normaal persoon.
1: Hallo, La Casa de Minibus.
2: Who is this?
1: Kevin
2: Le Mignon. Kevin Le what?
1: Le Mignon.
2: You kidding me? You got henchmen?
3: Well, that's the end of that.
1: Minibus? Hello? Police! La polenta! La stona! Otto! La tonte la stona!
0: Het is gewoon die verzonnen taal. Ze hebben allerlei verschillende talen, Spaans, Italiaans, alles door elkaar heen gegooid. En soms komen er woorden in voor die je wel kunt verstaan. Maar ja, die minions zijn in de filmwereld heel groot geworden. En overal waar je ze wel eens ziet. Die gele poppetjes met die dikke jampot glazen. Ja, allemaal afkomstig van de film waar Pharrell Williams dus die dikke vette hit voor schreef. Happy!

0: En het is vandaag een warme dag. En die hitte die loopt zeker op. Niet alleen in Brabant, maar natuurlijk ook vooral in Tilburg vandaag. Want Waalwijk terug in de... Willem II weer terug in de Eredivisie. En onze verslaggever Ruud, die is daar aanwezig. Ruud, hoe is het daar?
1: Ja, het is hier vooral heet. Maar daar trekt niemand zich iets van aan. Want het is gewoon vooral feest. Iedereen hier in Tilburg die lijkt wel op de heuvel te staan. 25.000 mensen... Begrepen dat alle zones nu dicht zijn. De mensen die staan hier te juichen voor de spelers die net het podium hebben betreden. En hier staat nog iemand die heel belangrijk is. Die staat naast me met iets heel moois in de handen. Wat heeft u in de handen, mevrouw de burgemeester?
2: Ja, ik heb het play-off-schild in mijn hand. En daar mag ik straks overhandigen aan de aanvoerders. En dat is volgens mij een geweldige eer om te mogen doen.
1: Is het de eerste keer dat u zoiets mag doen?
2: Ja, dit is voor mij de eerste keer. Maar ja, wat een geweldig event. En als je kijkt naar al die mensen die op het plein staan, echt geweldig.
1: Ja, dit is fantastisch. Inderdaad. Had u er nog hoop in eigenlijk dat u hier vandaag zou mogen staan met dit prachtige schild?
2: Ja, ik heb eigenlijk de hele week gezegd dat we het gaan halen van gisteren. Dus, zaterdag. Dus ja, ik had er veel vertrouwen in. Ja,
1: het is ook goed gekomen blijkbaar. Wat heeft u nog veel moeten regelen eigenlijk? Want het was natuurlijk op hele korte termijn dat dit feestje georganiseerd moest worden.
2: Ja, en het valt mee in de zin dat Willem II heeft heel veel gedaan om dit mooie feest te organiseren. Dus alle eer gaat naar hun toe.
1: Ja, en 2 jaar geleden stonden ze natuurlijk ook al, hè? Dus ze hebben een beetje ervaring.
2: Een beetje kunnen oefenen. Ja. Toen ik net gedeputeerde was ooit in Groningen, mocht ik de beker ontvangst nemen. Dus ik stel voor dat we de lat naar de volgende doel zullen hebben.
1: Nou ja, als u dit zo blijft volhouden, dan voort je Eredivisie gemeente heeft er aan de schaal gelijk in zitten.
2: We gaan het zien volgend jaar.
1: Hij is zwaar, hè?
2: Hij is best zwaar, ja.
1: Nou, ik zeg, loop gauw naar voren, want volgens mij bent u aan de beurt om dit ding te gaan uitreiken. Heeft u nog speciale woorden voor de mensen hier?
2: Nee, je moet naar de spelers, want die hebben het echt gedaan met elkaar. En volgens mij hebben ze laten zien wat voor geweldige prestaties zij kunnen leveren. Dus hij moet daarheen inderdaad.
1: Veel plezier.
2: Dankjewel.
1: Ja, de burgemeester die gaat zo meteen dat hele zware schild uitreiken aan de selectie. Ze loopt nu naar het podium en daar zal ze zo meteen met je groot gejuich ontvangen worden, lijkt me. Want het is feest in Tilburg.
0: Heerlijk, dat lijkt me ook. Ruud, dankjewel. Nog veel plezier daar in Tilburg. En de spelers worden dus nu lekker verwend door de burgemeester zo meteen met het schild. Dankjewel. En wij gaan door met de lijst naar richting...
3: Nummer 8.

0: Is de popcorn al gepopt?
1: I'll be back.
0: Duik in de wereld van de film. Met de Filmhits Top 70.
2: Nummer 7.

langzaamaan, dit was nummer 6 met Kenny Loggins en Footloose. Voor natuurlijk de film Footloose. En dan langzaamaan kruipen wij de top 5 in. En in dit geval doen we dat met Lady Gaga en Bradley Cooper. Dat is een film die maar liefst 8 keer genomineerd is voor een Academy Award. En Lady Gaga is natuurlijk iemand die al heel lang zong. En die is langzaamaan gaan acteren. En Bradley Cooper, die gooit het een klein beetje de andere kant op. Die acteerde al heel lang. En dan voor deze film leende die zichzelf eventjes om te zingen. En dat ging vrij goed. Op nummer 5.

Op nummer 4 Grease met The One That I Want. En langzaamaan, ja, dan komen we echt tot wel de finale van deze hele lijst. 12 uur vanmiddag zijn we begonnen met 70 filmhits. En langzaamaan zou je kunnen zeggen, ja, ik heb er nog een paar niet gehoord. Zou die dan degene zijn die we nog voorbij horen komen? Nou, we gaan in ieder geval richting Saturday Night Fever. De Bee Gees, ja, die hebben natuurlijk flink wat nummers gemaakt voor die film. En het grappige was eigenlijk, zij waren dus eigenlijk aan het opnemen voor een eigen album. Dat deden ze in Frankrijk. Toen kwam dus ineens de manager aan met, hey, luister eens, wij willen eigenlijk wel een aantal nummers hebben voor een film waar ik mee bezig ben. En eigenlijk wisten ze nog helemaal niet voor wat voor film ze zouden gaan schrijven. En ze wisten al helemaal niet dat ze ineens muziek zouden gaan maken waarbij er een hele nieuwe stroming zou ontstaan. En ja, dat is met deze disco-nummers die ze allemaal gemaakt hebben voor Saturday Night Fever toch echt wel het geval, hè? En ja, we staan gewoon op nummer 3.

Time of My Life van Dirty Dancing op nummer 2 in de film Hits Top 70. Ja, vanaf 12 uur zijn wij begonnen en ja, we lopen langzaamaan richting de nummer 1. En die nummer 1, ik kan er lang of kort over zijn. Dank voor het luisteren. Tot de volgende, zou ik zeggen, is Whitney Houston van The Bodyguard.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
7: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex, waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een dronecommandocentrum. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Afgelopen weekend moesten zo'n 50.000 mensen hun huis uit, omdat de brandbare vloeistof in de tank dreigde te exploderen. Volgens de brandweer is het nu gelukt om de temperatuur flink naar beneden te krijgen. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond agenten door 2 mannen bedreigd met een bijl en met het gooien van een bierfles. De 2 reden op crossmotoren en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen, waarna ze de agenten bedreigden. Ze zijn aangehouden. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening bewerkt en zette die op een Instagram-pagina. In de bewerking zien de 2 broers van het vermoorde Syrische meisje Rian er zeer bedreigend uit. Rechtbanktekenaar Petra Urban is geschrokken. Ze noemt het kwalijk dat de PVV haar tekening heeft gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De bewerkte tekening is inmiddels niet meer te zien. De hockeymannen van Rotterdam zijn landskampioen geworden. Ze speelden thuis 2-2 gelijk tegen titelverdediger Amsterdam, wat na de 3-2-overwinning in de eerste wedstrijd voldoende was. Het is voor Rotterdam de eerste landstitel sinds 2013. Eerder op de middag was het wel feest voor Amsterdam. Toen werd het vrouwenelftal van de club wel landskampioen. Zij versloegen titelhouder Den Bosch na shootouts. Het weer volop zomers warm. Het blijft ook vanavond nog lang warm. Morgen wordt het nog iets warmer dan vandaag. En vanaf woensdag koelt het wat af. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Had jij ook een trainingspak en een kaal koppie?
1: Ik denk dat het kriebelt.
0: Of was jij te druk met het voeren van je Tamagotchi? Je herbeleeft het vanaf vrijdag in het Omroep Brabant 90s Weekend. Allemaal aan de computer, een mobieltje op zak, knotsgekke muziek. En nog veel meer goede en slechte tijden. Uit de jaren 90. Dus studeer dat dansje maar vast weer in en luister naar Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga.
1: Bij

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Het kan daarbij gaan om kleine zaken, zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. De toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag schrapt de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad nog dat alleen gebruik kan worden gemaakt van de regeling als er geen openbare school in de buurt is. De Erasmusbrug in Rotterdam gaat vanavond dicht voor onderhoud. De brug gaat op 3 juli weer open. In de tussentijd wordt het verkeer omgeleid via de Willemsbrug en de Maastunnel. Volgens de gemeente is de afsluiting nodig om het wegdek te kunnen vernieuwen. In Tilburg zijn de voetballers van Willem II gehuldigd. Ze keren na een jaar afwezigheid weer terug in de eredivisie ten koste van Volendam. Zaterdagavond werd na de wedstrijd al feest gevierd, maar nu kwamen opnieuw duizenden supporters bij elkaar, vertelt verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant.
3: Het wordt hier nog eens dunnetjes overgedaan en net spuiten de rood-wit-blauwe confetti vanaf het podium over het publiek heen. Ze hebben net vanuit de handen van de burgemeester ook de schild gekregen, wat hoort bij de promotie naar de eredivisie.
2: Vooral keeper Didion Heudel werd toegezongen omdat hij zaterdag de winnende strafschop nam in de finale tegen Volendam. Het weer blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Alle hens aan dek, zeggen ze wel eens.
2: Het gevoel van hier.
3: You self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
3: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: is Omroep Brabant.
1: Heerlijk, Brabant. Je bent welkom, je wordt met open arm ontvangen.
2: Het gevoel van hier.
3: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: tijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: luisteren op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Den Haag staat niet meer toe dat kinderen thuisonderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat dat alleen mag als er geen openbare school in de buurt is. En die zijn er in Den Haag meer dan genoeg, zegt de onderwijswethouder.
2: En er staat ook in de uitspraak, de overheid heeft nu echt ook een taak. Dus ik voel me daar ook op aangesproken als onderwijswethouder. Dat ik die taak ook heb met mijn leerplichtambtenaren samen om een geschikte plek voor de kinderen te vinden.
1: Ruim 100 kinderen die nu nog thuis les krijgen worden daarom na de zomer op school verwacht. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse drone-aanval op een studentencomplex waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een drone-commandocentrum. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, vertelt verslaggever Flip Linsen.
3: En die maken het eigenlijk moeilijker voor leveranciers om hun producten hier te certificeren, dus goed te laten keuren. En dat maakt dat die producenten ook denken, hey, ik denk even een tweede keer na of Europa eigenlijk nog wel mijn markt is.
1: Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in meer dan 40 jaar, heeft Weer Online berekend. Over beide Pinksterdagen gerekend was de temperatuur dit jaar gemiddeld 27,4 graden. De warmste Pinksteren ooit gemeten was in 1903, toen het gemiddeld 29,6 graden was. Dat was wel een week later dan dit jaar. Normaal is het met Pinksteren tussen de 17 en 21 graden. En dan de weersverwachting. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 17:50. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin.

Gotta listen.

0: Had jij ook een trainingspak en een kaal koppie?
1: Tering, het kriebelt.
0: Of was jij te druk met het voeren van je Tamagotchi? Je herbeleeft het vanaf vrijdag in het Omroep Brabant 90's Weekend. Allemaal aan de computer, een mobieltje op zak, knotsgekke muziek.
2: Busje komt zo, busje komt zo.
0: En nog veel meer goede en slechte tijden. Uit de jaren 90.
1: Oh, geen kop.
0: Dus studeer dat dansje maar vast weer in en luister naar Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
3: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move,

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu gezegd. Daarbij geeft hij aan dat het doel is Hezbollah te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Het Israëlische leger meldde kort na de aankondiging van Netanyahu aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds 16 april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël op 28 februari de toegang tot het wereldwijde web. Eerder blokkeerde Iran ook al het internet toen er landelijke anti-regeringsprotesten waren. Waarom het internet in Iran weer wordt hersteld is niet bekend. Paus Leo roept op tot ethisch gebruik van AI. Vandaag werd zijn eerste encycliek gepubliceerd, waarin hij waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie, vertelt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
3: Omdat AI zo'n ongelooflijk belangrijke, ingrijpende technologische revolutie met zich meebrengt, die alle facetten van ons leven draagt, dat er grote risico's zijn dat het helemaal fout loopt.
2: Vooral wapensystemen die door AI worden aangestuurd ziet de paus als een grote bedreiging. Bij de Italiaanse voetbalclub AC Milan is de volledige top weggestuurd. Niet alleen trainer Allegri is ontslagen, maar ook de algemeen, de technisch en de sportief directeur. De Amerikaanse eigenaar had als doel om mee te strijden om de Italiaanse titel en zich te kwalificeren voor de Champions League. Dat lukte niet. De ploeg eindigde als vijfde. Aartsrivaal Internazionale werd landskampioen. De eigenaar spreekt van een mislukt seizoen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd, heeft de Israëlische premier Netanyahu aangekondigd. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Verslaggever Sander van Hoorn.
3: Israëlische media speculeren erop dat ook Beirut weer zou kunnen worden aangevallen. En in afwachting daarvan zie je mensen uit de zuidelijke buitenwijken van Beirut vertrekken. Lange files. In Israël blijven de scholen aan de grens morgen gesloten.
2: Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, waardoor ze sommige hulpmiddelen niet meer leveren. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Het weer. Vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig, het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel wat.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje gekocht.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van ons.

0: feest. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Er is opnieuw een besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een Spanjaard die aan boord was van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De besmette persoon zit in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid en wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Gisteren meldde Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat er tot dusverre 3 mensen zijn overleden aan het virus en in totaal 12 besmettingen zijn vastgesteld. De Hondius meerde vorige week aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip grondig schoongemaakt. Volgens de RIVM is de kans op verdere verspreiding in Nederland heel klein. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu vanavond. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Direct na zijn aankondiging liet het Israëlische leger weten aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Het weer dan nog, tot besluit. Vanavond, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: een trainingspak en een kaal koppie.
1: Tering, het kriebelt.
2: Of was jij te druk met het voeren van je Tamagotchi?
0: Je herbeleeft het vanaf vrijdag in het Omroep Brabant 90s Weekend. Allemaal aan de computer, een mobieltje op zak, knotsgekke muziek.
3: Busje komt zo, busje komt zo.
0: En nog veel meer goede en slechte tijden. Uit de jaren 90.
4: Wow, geen kost.
0: Dus studeer dat dansje maar vast weer in en luister naar Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Je kent ze wel en hebt ze vast al eens gezien.
1: Maar zo dichtbij, dat zie je normaal nooit.
0: Wat gebeurt er in de Beekse Bergen als niemand kijkt?
1: Hoe leven de dieren echt?
0: En wat maken hun verzorgers elke dag mee?
1: Ontdek het in het nieuwe seizoen van Op Safari.
0: Dichterbij dan je denkt. Nu te zien op Brabant Plus.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de 2e bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oudschaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie en een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel waar kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: vaker.
1: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
2: Vrijdag.
1: Annemarie Fokkens.
2: Dat ben ik.
1: Ontvangt de leukste gasten van die week.
2: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
1: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 17:50. Vrijdag.
2: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden. 12 mensen raakten besmet. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. De rots is 1,5 kilometer breed, draait in een baan om de zon en heette eerst 2018 BS7. Eeuwes bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. 3 jaar geleden won Eeuwes daarom al een prijs van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers, Johan Cruijff en Rembrandt. Het weer, het is een heldere nacht bij 13 tot 17 graden. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: jij ook een trainingspak en een kaal koppie?
1: Die ding, het kriebelt.
2: Of was jij te druk met het voeren van je Tamagotchi?
0: Je herbeleeft het vanaf vrijdag in het Omroep Brabant 90s Weekend. Allemaal aan de computer, een mobieltje op zak, knotsgekke muziek.
3: Busje komt zo,
0: en nog veel meer goede en slechte tijden. Uit de jaren 90.
4: Wow, geen kop.
0: Dus studeer dat dansje maar vast weer in en luister naar Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijkgezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de BK-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De brandweer is bezig met een natuurbrand in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Er staat oud gas in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer blust vanaf het water met meerdere vaartuigen en ook wordt er een drone ingezet. Het advies aan mensen in Koog aan de Zaan is om ramen en deuren dicht te houden. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om de internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël eind februari de toegang tot het wereldwijde web. Sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar, met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Waarom het internet in Iran juist nu wordt hersteld, is niet bekendgemaakt. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer.